0: De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer

0: 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eenvallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. En in de uitzending van vandaag laten we u een paar werken horen van de Belgische componist Jacques-Nicolas Lemmens. En ik zeg wel Belgisch, maar toen hij geboren werd, hoorde zijn geboortedorp op zo'n 25 kilometer ten noordoosten van Brussel bij Nederland. En pas toen hij 10 jaar oud was, scheidde België zich af en werd een zelfstandige staat. Vandaar dat sommige historici ook volhouden dat Lemmens eigenlijk een Nederlandse componist was. Maar voor alle duidelijkheid, het was een Belgische componist, een Vlaming, die op jonge leeftijd al les kreeg van zijn vader en verder zijn opleiding aan het conservatorium in Brussel kreeg. In Brussel werd hij ook op zijn 26e alweer al leraar en een vrij belangrijke. Hij werd gezien als een van de belangrijkste orgelleraren van Europa van zijn tijd. Zowel wat betreft de pedagogiek als ook wat betreft de muziek. En Lemmens heeft zich ook vooral ingezet voor de katholieke kerkmuziek. Maar het merkwaardige is dat wat hij als componist heeft gedaan altijd overschaduwd is gebleven door zijn bijdrage als docent en als organist. Lemmens heeft vooral voor orgel geschreven. Hij heeft een drietal orgelsonates geschreven die gezien worden als zijn belangrijkste orgelwerken. Van zijn andere composities zijn de meeste bedoeld voor gebruik in de Rooms-Katholieke eredienst of als lesmateriaal. We gaan daar straks ook een stukje van horen. Lemmens wilde met zijn orgelwerken meer interesse opwekken voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Want in België en Frankrijk was deze muziek eigenlijk helemaal uit beeld verdwenen. Het publiek in Parijs vond de stijl van Bach te streng en fantasieloos. En Lemmens probeerde met zijn orgelmuziek meer aan te sluiten op de Duitse uitvoeringsstijl van Bach. En dat was echt iets anders dan in zijn tijd gewend was. Met veel aandacht, in die tijd had men veel aandacht voor een virtuose stijl, gebaseerd op pianotechniek en opera-transcripties. En Lemmens combineerde de oude stijl van Bach met invloeden uit Duitsland, Frankrijk en Engeland, zodat er als het ware een synthese ontstond van klassieke traditie en romantische, wat men dan noemde, expressiviteit. En we gaan als voorbeeld luisteren naar de eerste orgelsonate van Lemmens. Een compositie van in totaal bijna 20 minuten, bestaande uit 4 delen. Als eerste horen we deel 1, Allegro Moderato, met een drietal thema's die na elkaar uitgewerkt worden. Daarna deel 2 met een expressief adagio, ook 3 delen. Deel 3, een mars pontificaal, daardoor kreeg de sonate ook deze aanduiding, de sonate pontificaal. Een rondo, een continu terugkerend refrein dat afwisselt met verschillende coupletten. En deel 4, een uitbundige fuga. U hoort de organist Ben van Oosten op het orgel van de Notre Dame in Laken, België. En op een orgel gebouwd door de firma Schijven. U hoort de delen Allegro Moderato, Adagio, Mars Pontificaal en Fuga.

U hoorde van de Belgische componist Jacques Lemmens de sonate nummer 1, de pontificaal in D mineur, hoorde de delen 1 tot en met 4. En hierna hoorde van Lemmens een compositie die uit een lesboek van hem komt. Hij schreef namelijk voor beginnende organisten onder andere een lesboek. Het is muziek uit de bundel École d'Orgue, een verzameling composities, bedoeld als oefening, prelude à 5 parties. Het is slechts een oefening, maar het is eigenlijk een klassieker op zich. Een prachtige romantische compositie. Heerlijk romantisch, prelude met 5 afzonderlijke melodieën die elkaar overlopen en kleurrijke, romantische harmonieën vormen. Luistert u weer naar de organist Ben van Oost op het orgel in de Notre Dame in Laken.

En terwijl de laatste klanken van deze compositie horen, moet ik helaas gaan afsluiten. U hoorde van Lemmens een gedeelte uit zijn lesboek, prelude nummer 5. En wij gaan er met de zomermaanden 2 maanden tussenuit. Op 1 september begint het programma weer. We hopen u dan ook weer te zien met een live programma Orgelmuziek.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Favier met een humoristische uiteenzetting over geduld. We wisselen nog wel eens af welke liedjes, welke creatieve, cabaretier-achtige uitingen van deze dominee en liedjesschrijver we in de show draaien. Vanochtend zijn we voor een wat humoristischere optie gegaan. Naast alle nummers die ook deze Rob Favier heeft gemaakt, waar je soms heel rustig over na kunt denken, is dat hier misschien juist wat enthousiaster. Maar ondanks dat, wat fijn dat u luistert naar deze uitzending van Gewijde Muziek op de zondagmorgen, een programma van Stilok op Radio 1 Vallei. Fijn dat u erbij bent als we straks ook om 9:30 gaan luisteren naar een kerkdienst uit de hervormde gemeente in Veenendaal. En dan gaat het om de Westerkerk. In die dienst zal voorgaan dominee E.J. Hempinus uit Barneveld. Maar voordat we dat gaan doen, staat er veel meer mooie muziek voor ons klaar. We gaan verder luisteren naar het lied Juicht, want Jezus is Heer, gezongen door diverse koren.

hoorde het christelijk gemengd koor Cantate Deo uit Hilversum met het lied Jezus neemt de zondaars aan. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is het lied Zouden wij ook eenmaal komen, gezongen door de Veenendaalse Mannenzang. MUZIEK

het Christelijk Nationaal Koor met Heer, ik kom tot u. En dan gaan we door met het jeugdkoor Benjamin uit Scheveningen met het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

hoorde het christelijk gemeend koor Cantate Deo uit Amersfoort met het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Dan gaan we, voordat we overschakelen naar de dienst, nog even luisteren naar een LP. Deze is van het Apeldoorns christelijk mannenkoor onder leiding van Geert Gringhuis. Opgenomen op 4 en 5 juni 1970 in de Dominicanenkerk te Zwolle. En we gaan luisteren naar het lied. Ik weet niet meer welk lied. Ook weet het wel, we gaan luisteren naar het lied Het zij vreugde mijn deel is.

Wij gaan overschakelen naar de kerkdienst vanuit de hervormde gemeente, de Westerkerk in Veenendaal. In de dienst zal voorgaan dominee Hempenius uit Barneveld, die ambulant predikant is, verbonden aan de gemeente. Vanuit de studio wensen Joran en ik u een heel gezegende dienst toe.

0: Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten wij de mensen die nu of later via de techniek met ons verbonden zijn. U bent verbonden met de Westerkerk, waarin voorgaat onze ambulante predikant dominee Hempenius. Eén korte afkondiging. Misschien heeft u het al wel gelezen in de weekbrief, maar vandaag is het gebedsteam weer aanwezig in de kerk. Heeft u iets waar u voor gebeden wil hebben, of bent u zo vol van iets dat u het graag samen met anderen wil brengen naar God, dan kunt u terecht bij het gebedsteam. Dan rest me nu nog de bloemengroet. De bloemen voor broeder Joost Voorhoeven, die worden al bezorgd. Dan, wie zou de bloemen willen brengen naar zuster Hanneke Burgers? Ja.
1: Dankjewel.
0: En naar Minke van Amerongen. Ja, helemaal achterin. Dankjewel. Ja, dat staat vlak bij elkaar, dus zeg eventjes wie ik bedoelde. Bedankt. Dan wilde nu onze jeugdouderling Colin Smith nog wat meedelen of vragen.
2: Dankjewel, Leendert. Ja, het is weer zover. Ik sta weer voor u. Het thema komt zo goed als elk jaar weer terug. Maar hopelijk kunnen we het nu met z'n allen gaan oppakken. Het gaat weer over de clubs. We hebben nog echt mensen nodig voor groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Het is één keer in de twee weken gedurende het winterwerk. Waarin de kinderen dan naar de kerk komen. Iets leuks doen. Nou, de invulling staat relatief vrij. Misschien heb je het idee, oh, misschien kan ik dat helemaal niet, of wat dan ook. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen het kan. Dus voelt u zich aangesproken, wilt u meer informatie, kom even naar mij toe. Dan komen we er wel uit. Stuur mij een mailtje, app me, bel me, geef ze dan in de Westerkerk app. Kom even langs bij mij thuis, staat ook in de app. Dan zorgen we er met z'n allen voor dat ook voor volgend jaar weer mensen gevonden worden voor club. Dank jullie wel.
0: Rest me nog om u allemaal een gezegende dienst toe te wensen. En we beginnen met het zingen van het lied Psalm 117 uit de Nieuwe Berijming.

We beleiden onze afhankelijkheid, want waar zouden wij zijn zonder de hulp van onze Heer en Vader? Want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand eens begon. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu met elkaar twee liederen zingen, opwekking 720 en 190.

Heere God, Vader in de hemel, u brengt ons hier samen in uw rijk. Een nieuwe wereld. Toekomst, maar ook nu. Waarin u alles zult zijn in allen. Een wereld waarin geen oorlog meer is. Geen dood, geen ziekte, geen pijn. Waar het goed is. En zo is het goed om bij u te zijn vanmorgen. Als uw gemeente verbonden met heel de wereldkerk. En dan gaan onze gedachten in het bijzonder uit naar al die broers en zussen. Die leven te midden van angst, oorlog en geweld. Armoede en honger. Heer, we verlangen naar uw nieuwe wereld. Dat er een einde komt aan alle grootspraak. Aan alle spierballentaal. De grote verschillen tussen de rijkdom van de een en de armoede van de velen. Waar u recht zult doen. En daarom bidden wij u, geef ons uw geest. Spreek tot ons hart. Vergeef ons onze zonden. Maak ons nieuwe mensen. Leerlingen van u, Heere Jezus Christus. In het geloof en vertrouwen dat u met uw sterven aan het kruis, de macht van de zonde, van het kwaad en van de dood eens en voor altijd hebt gebroken. En u hebt overwonnen in de opstanding. Heer, geef dat wij zo'n opstandingsgemeente mogen zijn. Dat we geloven, vertrouwen, hopen en liefhebben. En dat ook willen delen met de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons uw zegen geven? Wanneer we luisteren uit de Bijbel, horen naar de verkondiging, de liederen zingen, de muziek maken, met de kinderen spreken. Dat het goed is. Zegen de kinderen, zegen de jongeren, zegen ieder van ons als we hier samen zijn, verbonden met heel de gemeente, ook thuis. Dat bidden wij u, in de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Dan mogen nu de kinderen naar voren komen.

jongen, jongen, jongen.

Hadden jullie het vorige week ook zo heet? Ik was onderweg. En het was zo heet. Die zon, hè? Zaten jullie in de zon? Waar zaten jullie? Binnen. En wie heeft er airco? Ik niet. En het was zo heet. En er was niemand om me heen. Niemand. Ik liep in de woestijn. En wie weet wat een woestijn is? Waar het heel warm is. En nou heb ik een glaasje water mee, want dat moet, hè. Als het heel heet is, dan moet je veel drinken. Maar mijn water was op. Maar ik heb ook nog een kindje bij me. En dat kindje heeft zo'n dorst. Hoe moet dat nou? Weet je wat ik toen ben gaan doen? Ik ben maar gaan zitten. Ja, het was zo heet. En ik heb mijn kindje maar even een beetje onder een bosje gelegd, want daar was een beetje schaduw. Ik hou dit niet vol, jongens. Echt niet. Nou, viel het met mij wel een beetje mee. Maar jullie gaan aan het werk en luisteren naar het verhaal van Hagar. En wie heeft wel eens van Hagar gehoord? Ja, dat zijn de ouderen een beetje. Wat weet jij van Hagar? Ja, er komt even een hele korte samenvatting. Top. Dus Hagar die moest weg, maar toen zat ze daar en toen hoorde ze een stem. Maar er was verder helemaal niemand en wie kent mij nou? En die stem zei, Hagar, slavin van Sara. Ja, maar wie weet nou wie ik ben en waar ik vandaan kom? Wie kan dat weten? Wie weet wie dat nou kan weten? Dat kan alleen God weten. En het mooie van Hagar was dat zij God mocht zien. Dat is bijzonder, dat ze God mocht zien. En God noemde haar naam. Nou, als jullie dat nou heel goed onthouden, dat God haar naam noemde, en hij kent ook al jullie namen, en dat zij God mocht zien. En toen was daar een put. En wat kun je nou met een put? Water uitdrinken. En dat wil God jullie allemaal geven. Allemaal water drinken. Nou, zal de kaars worden aangestoken en zullen we het kinderlied zingen.

0: Wilt u?
1: Dat
0: die niet uitgedoofd wordt, denk erom.

0: zal met u de schriftlezingen doen vandaag. Die zal ik voorlezen. 1 uit Handelingen 17, versen 16 tot en met 34. En dan nog 2 versen uit 1 Petrus 2, de versen 9 en 10. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat de nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen laten opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. En dan nog uit 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd uw ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.
1: God heeft het eerste woord. Laten we dat lied met elkaar zingen.

We zullen morgen stilstaan bij het Bijbelgedeelte waar Paulus dus in Athene is. En dat is naar aanleiding van wat ik de afgelopen 3 maanden mee heb gemaakt op school.

was dan de aanleiding? Een gesprek met een leerling, eindexamen HAVO 5. En dan gaat het over geloof en over je toekomst. En ik noem maar voor het gemak Francine. En die was teleurgesteld. Teleurgesteld in God. Teleurgesteld in haar gemeente. Teleurgesteld in mensen als het gaat om geloven. Maar hoezo dat dan? Ik heb zoveel vragen. En er is bijna niemand die mij daarin helpt. Schrijf ze maar op. Dus ik kreeg een waslijst aan vragen voorgeschoteld, die allemaal te maken hadden met geloof en met de grote vragen rond geloof. Bijvoorbeeld deze.

En daar praat je dan over door. Want hoe zit dat dan met mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Mensen die opgegroeid zijn in een niet-christelijk gezin, in een niet-christelijk omgeving, misschien in een moslimomgeving of een hindoe. Maar we hoeven het niet ver weg te zoeken. Het kan ook onze eigen omgeving zijn. Maar dat is het mooie van werken op een school. Dan kom je dus ook jongeren tegen die eigenlijk helemaal niets weten van christelijk geloof. Want hun ouders deden daar niet aan. En opa en oma ook niet. En pas wanneer ze dus op een christelijke school komen, dan ontdekken ze een beetje van geloof. Dus het is niet meteen ver weg. Het kan ook heel dichtbij zijn. En dan zal het in Veenendaal met veel kerken. Maar ga dan maar eens kijken in Amsterdam. Op zondag. Wat zie je dan nog van het christelijk geloof? Waar het leven gewoon doorgaat en doorgaat en doorgaat. In sommige straten je door de wietdampen heen moet lopen. Al die toeristen. In de rij. Omdat ze op TikTok een filmpje van patat hebben gezien. De beste patat in de stad. We hoeven dus niet ver weg te gaan. En de samenleving in Nederland, maar zeg maar West-Europa, wordt ook post-christelijk genoemd. Het christelijke is voorbij. Post betekent wat er na komt. Maar hoe gaat God nou om met mensen die nog nooit van hem hebben gehoord? En zeg nu niet te snel, ja, maar de kerkdeuren staan open. Maar de kerk is soms niet meer te vinden, omdat ze gesloten zijn. Appartementen, een sportschool of een andere bestemming hebben gekregen. Iets van het verleden. Waar je misschien als toerist binnenkomt, als het een monumentaal gebouw is. Maar zij dacht dus na over deze vragen. En had hij ook aan iemand anders gesteld en die gaf het eenvoudige antwoord: die gaan allemaal verloren. Zonder enige emotie. Maar gaat het ons aan het hart? Als je zo om je heen kijkt, mensen soms ook heel dichtbij, misschien je eigen kind of kleinkind, je vader of je moeder, dat het je opeens kan bekruipen van maar hij gelooft niet in Jezus. En dat dan zo'n boodschap binnenkomt van iemand buiten, die zegt, ja, die gaan verloren. Gaat het je aan het hart? De mens om je heen? Maar hoe ga je daar dan mee om? En dan is het goed om naar Handelingen 17 te kijken. Een hele andere wereld natuurlijk. Maar laten we eens met Paulus mee gaan lopen. Hij is op dit moment in Athene. Hij moet wachten, want zijn medewerkers zitten nog in het noorden van Griekenland. En hij benut de tijd om gewoon maar door de stad te lopen. Niet zo heel groot hoor. Athene is nu een miljoenenstad. Maar toen de tijd 10.000 inwoners. Maar wel een hele beroemde stad.

Wij kennen onze kunstenaarsdorpen, waar kunstenaars samenkwamen om elkaar te ontmoeten, te schilderen. Nou, Athene was een denkersstad, filosofen. Daar ging je naartoe om met anderen te praten over de zin van het leven. En als er dan iemand binnenkomt die iets nieuws heeft te vertellen, dan ben ik wel benieuwd. Maar probeer eens mee te lopen. En je loopt door de straten en overal tempels. Grote tempels, kleine tempels. Overal beelden, gekleurde beelden. Van de goden. En dan van die altaren. Waar offers worden gebracht. Vaak een heel eenvoudig offer. Bloemen, groenten. En fruit. Want ja, de goden moeten geëerd worden. De goden die het leven beheersen. Of niet. En ga er maar vanuit dat mensen die zo door Athene liepen, niet zomaar voorbij liepen bij een tempel, maar even stilstonden, hun blik richten op de plaats waar het beeld stond. En er was daar de grote godin van de wijsheid, Athena. En een synagoge. En dan lees je meteen in het begin dat Paulus hevig verontwaardigd is. Hij irriteert zich aan wat hij ziet. Wat een afgoderij. Het ene beeld nog mooier als het andere. Hoe kun je daar nou als christen leven? Of voor hem op dat moment, als iemand met een Joodse, Bijbelse achtergrond, en dat je gelooft in God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar niet met een beeld. Hoe gaan jullie daar nou mee om? Zal vast en zeker een vraag zijn geweest die hij heeft gesteld aan zijn Joodse broers en zussen. Hoe gaan jullie hier nou mee om? Als je dat allemaal zo ziet. Hoe gaan wij er trouwens mee om in de wereld van vandaag? Met alles wat we horen en zien. En Paulus gaat in gesprek. Dat kon, en dat was de gewoonte. Je ging daar gewoon in gesprek met mensen. Je sloot je aan bij een groepje. Je probeerde te luisteren, vragen te stellen. Antwoorden te geven als je een tegenvraag kreeg. En zo gaat hij in gesprek met filosofen. Nou, er worden twee genoemd, of twee groepen. Stoïcijnen en Epicureërs. Mag u verder vergeten. Maar de vraag die zij stelden, die mogen we niet vergeten. Staat niet in de Bijbel, maar dat weten we wel uit andere boeken. Hoe leef je gelukkig? Want dat is de vraag van zoveel mensen. Hoe leef je gelukkig? Wat zou u dan zeggen? Hoe leef je gelukkig? Nou, ze merken dus op dat Paulus het heeft over goden. Nou staat in de Bijbel dat hij spreekt over Jezus en de opstanding. Maar daar hadden ze niets mee. Opstanding, maar wel met het Griekse woord daarvoor. Anastasia. En als je het zo leest, dan zijn er opeens twee goden. Want dat is wat zij horen. Hij verkondigt vreemde goden. Jezus en de vrouw Anastasia. Maar wie zijn dat dan? En wat is de boodschap daarachter? Dus hij wordt uitgenodigd naar een van de centrale plaatsen, Areopagus, met de vraag, kunt u dit uitleggen? Want wat is dit voor iets nieuws?
want we willen graag weten waar u het over hebt. Dat wilden ze. En Paulus gaat met ze mee, spreekt de mensen toe. Het is geen preek, hè? Het is dus echt ook een toespraak. En dan moet je even in herinnering roepen dat toen Paulus door Athene liep, dat hij hevig verontwaardigd was bij het zien van al die tempels, beelden, altaren. Maar daar begint hij niet mee. Nee, hij gaat ze prijzen. Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u bent. Waarom doet hij dat? Hij was toch geïrriteerd? Boos? Ja, om de aandacht te trekken. Om meteen te beginnen waar het om gaat, namelijk bij geloof en bij godsdienstigheid en bij het eren van de goden. Ik liep door uw stad rond en dan zegt hij vervolgens niet tegen de Atheners: toen raakte ik geïrriteerd. Nee, ik ging goed kijken. Ik ging goed kijken wat ik zag. En ik zag ook een altaar met een opschrift aan de onbekende God. Dat schijnt ook echt in Athene gestaan te hebben. Dus hij pakt iets uit de samenleving, hun samenleving, als een soort kapstok. Aan de ene kant hen prijzend en dan dat element van dat altaar aan de onbekende God. En daar gaat het over. Want u eert deze God, maar u kent hem niet, dan maak ik u hem bekend. En wat doet hij dan? Dan begint hij bij het begin. Bij het eerste boek van de Bijbel. De schepping. De God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die Heer is van hemel en aarde. Die aan alles het leven heeft gegeven. Ga nu even nadenken. Die grote God woont niet in een tempel met mensenhanden gemaakt. En het is ook niet nodig als hij aan ons allemaal het leven geeft, voor deze wereld zorgt, dat wij hem vervolgens ook weer een bloemenoffer of wat eten of drinken moeten geven, hem ook moeten aankleden, wat soms ook gebeurde. God is veel groter dan wat wij bedenken of beseffen. Hij geeft aan alles en iedereen het leven. En hij heeft uit één mens de hele mensheid gemaakt. Dat moeten wij meenemen. Je leest er zomaar overheen. Maar doordat Paulus dit zegt, verbindt hij alle mensen met elkaar. Uit één mens de hele mensheid gemaakt. Dus we maken deel uit van die ene mensheid. Waar we ook vandaan komen, wat onze achtergrond ook is, het verbindt ons aan onze buren, aan onze collega's, aan de asielzoeker, aan de kennismigrant. En dan zitten we in het hart ook van onze samenleving. Want dat vinden wij zo moeilijk, om te aanvaarden dat de ander ook mens is, deel uitmakend van die ene mensheid. En God heeft die hele mensheid over de aarde verspreid. We zitten nog steeds in het Bijbelboek Genesis. Hij heeft de tijden en plaatsen van de volken bepaald. En wat was nou de bedoeling daarvan? Dat we op zoek gaan naar God. Want alleen daar vinden wij werkelijk geluk. Het geluk wat Hij geeft. Ook al weet je het misschien niet allemaal, maar je kunt wel op zoek gaan. Je kunt tasten, je kunt vragen, je kunt nadenken. En dan zegt hij vervolgens weer iets wat heel belangrijk is. God is niet ver weg.
Ja, maar hoezo dat dan? Want de hemel die lijkt soms zo ver weg. Nee, zegt Paulus, de wereld is van hem. Hij is betrokken op de wereld. Hij geeft leven en zorgt voor mens en dier. In hem leven wij, bewegen wij, zijn wij. Hou dit ook vast als je zelf de vraag hebt van, ja, maar waar is God dan? Hij is om je heen. Waar je je ook bevindt. Je bent in de wereld van God. Je leeft in hem, want hij geeft ons adem. Je beweegt in hem. En dan doet hij weer iets bijzonders. Dan kent hij ook de boeken van de Grieken en van de Romeinen. Maar dat staat al in jullie eigen boeken. Hij zoekt dus voortdurend de aansluiting bij de ander. Niet de afwijzing, niet de kritiek, maar voortdurend het positieve. Jullie zijn buitengewoon godsdienstig. Jullie bouwen tempels en zetten beelden neer, zelfs voor de onbekende God. En ook bij jullie is het besef, uit hem komen wij voort. Voortdurend de aansluiting zoeken. Niet met de kritiek, maar met het positieve. En daar gaat hij nu de wissel nemen. Want als wij uit God voortkomen, we zijn een schepping van God. Hij heeft de hele mensheid gemaakt uit één mens. Dan moeten we niet denken, zegt Paulus vervolgens, dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud, wel mooi, of zilver of steen. Maar het is door een ambachtsman, een kunstenaar, is dat bedacht. En dan is het eigenlijk de omgekeerde wereld. Want een beeld kan niet bewegen. Een beeld kan niet spreken. Een beeld heeft iets nodig. Het is de omgekeerde wereld geworden. God die ons alles geeft, gaan wij proberen te vangen in een beeld wat heel veel van ons nodig heeft. Hoe gaat God om met mensen die nog nooit van hem gehoord hebben? De vraag van Francine. Met bijvoorbeeld de mensen uit het Oude Testament. Want voor hun was het toekomst. De mensen in Athene, waar Paulus nu mee in gesprek is. De mensen om ons heen, die geen christelijke achtergronden hebben. Die misschien wel een kerkgebouw hebben gezien. Als toerist zijn binnengegaan. En dan geeft Paulus de ruimte. Ja, dat is niet zijn ruimte. Dat is de ruimte die God ons geeft. Want dan moet je heel goed nagedenken over wat hij nu gaat zeggen. Die onwetendheid met al die tempels, beelden, het zoeken naar geluk, het zoeken naar God, maar je kunt hem niet vinden omdat je het op de verkeerde manier zoekt. God slaat geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Ja, maar wat doet God er dan wel mee? Laat dat maar bij God. In zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. Laat dat maar over aan God. Dat is niet een zaak van ons. Maar wat is dan wel de zaak van ons? Dat is wat hij vervolgens zegt. Maar God roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen. En dan ben je bij de kern van wat kerk zijn is. Oproepen in de wereld van vandaag om alle mensen tot inkeer te laten brengen. De kerk bestaat niet voor zichzelf of voor Jezus, maar de kerk bestaat, en zo wordt het wel eens gezegd, voor de niet-leden. Om te verkondigen de grote daden van God, schepper van hemel en aarde, de verlossing in Jezus Christus. En dat is wat 1 Petrus duidelijk maakte. Dat we een hele bijzondere positie hebben gekregen. Koninkrijk van priesters.
om God eren, te dienen, te loven en te prijzen. Bijzonder, koninkrijk. Om te verkondigen, om te preken, om te vertellen. Met wijsheid, met liefde, betrokkenheid. Want, en daar gaat Paulus nog verder. Hij heeft ook een dag bepaald waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen. En dat is verlossing. Rechtvaardig oordeel. Als je beseft wat er allemaal in deze wereld gebeurt. De grootspraak van presidenten. De spierballen van leiders. De pracht en praal van de glitter en de glamour. Maar God zal oordelen. Rechtvaardig. Over de mensheid. En dan heb je weer dat woord mensheid. De ene mens. De hele mensheid. Wij maken deel uit van die mensheid. En wie mag dan het oordeel uitspreken? Een man. En dan ben je weer terug bij het begin. De ene mens. En het oordeel wordt gegeven aan de ene man. Maar waarom noemt hij nou niet gewoon Jezus? En zegt hij gewoon door een man? Omdat de Grieken die op dat moment naar hem luisteren nog los moeten komen van het idee van twee goden, hè, Jezus en de vrouwelijke godin Anastasia. Terwijl het de mens Jezus is, die gelijk werd aan ons. Deze wereld kwam, zonder zonde. En dat hij het oordeel mag voltrekken, daarvan is de opstanding het bewijs. Omdat de dood hem niet vast kon houden. Voor Grieken was dat iets dwaas. En dan hoor je ook van hoe mensen daarop reageren. Want toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Kan niet. Onzin. Zinloos. Wat heb je daar nog aan? Ook dat kun je dus verwachten. Spot en afwijzing. Sommigen die het toch wel een beetje interessant vinden. Daarover moet u ons nog maar een andere keer eens vertellen. U mag nog een keertje terugkomen, zo gezegd. En komen mensen tot geloof. Heel bijzonder. Iemand die helemaal opgegroeid was in die wereld van filosofie, wijsheden, tempels, goden, Dionysius. Niet alleen een wereld van mannen. Ook van vrouwen. Damaris. Maar waarom worden die namen nu genoemd? En dan moet je altijd bedenken, Lucas schreef voor andere mensen. En deze namen bleven bestaan in de herinnering van de kerk. Weet je wel, Dionysios. Weet je wel, Damaris. Die zo vanuit de wereld van toen tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. En nog een aantal anderen, minder bekende. Terug naar Francie. Hoe gaat God om met mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Het verleden mag je het verleden laten. Laat dat maar over aan God. Maar vandaag roepen wij mensen op tot geloof in Jezus. En de opstanding. De kern van ons geloof. En dat je dan zoekt naar de verbinding. Zoals Paulus dat deed. En die verbinding was heel breed. Wat hij zag om zich heen aan bouwwerken. De gedachten die mensen hadden over geluk. En dat ze deel uitmaken van de mensheid. Jij hoort bij mij. En dat staat ook in jullie boeken. Dat vraagt dus wijsheid. Dat vraagt kennis. Maar boven alles vraagt dat liefde. De liefde van God voor deze mensheid. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft, leeft eeuwig.
En dan gaat het mij ook aan het hart, net als bij Francine, dat er mensen zijn die zonder blikken of blozen kunnen zeggen, ja, die gaan verloren. Heb je dan je eigen redding wel beseft?

En als we het over deze dingen hebben, is het ook goed om te weten welke misverstanden en soms ook frustraties er zijn. En dat heeft onder andere te maken met vrijheid. Dat mensen die niet naar de kerk gaan het idee hebben dat je niet vrij bent. Dat je dingen moet, regels moet houden. Dat is ook wel zo. Alleen als je dan hoort wat Paulus erover zegt, en de eerste zin even heel goed tot je door laat dringen, dan zegt hij: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten een vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Dus vrijheid en liefde horen bij elkaar. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. En wat maakt dan vervolgens onvrij? Wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg het dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten, want de aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Die maken onvrij. Ik herhaal, zegt Paulus, de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. De vrucht van de geest. Laten we daar nu van zingen met gezang 252, vers 1 en 2.

Laten we samen danken en bidden. Heere God, hoe gaat u om met mensen die nog nooit van u gehoord hebben? Of als het dichtbij ons komt, hoe gaat u om met mensen die wel van u gehoord hebben, maar nu een andere weg gaan? We willen het aan u overlaten, want u bent rechtvaardig en barmhartig. En u hebt ons de taak gegeven om met wijsheid en liefde uw grootheid bekend te maken als schepper van hemel en aarde. Uit de ene een hele mensheid. Uw Zoon Jezus Christus die u gezonden hebt. En dat wij ons aan u mogen toevertrouwen. Geef ons uw wijsheid. Om zo ook met mensen in gesprek te gaan, antwoorden te zoeken en te vinden op vragen van jongeren, maar ook van ouderen. Om te luisteren en te spreken. Daarom bidden wij u om de geest van wijsheid en inzicht, de geest van liefde, vreugde en vrede. En dat we zo tot zegen mogen zijn van de mensen om ons heen. En dan mogen we ook voorbeden doen voor de werkers in het veld. Voor Carla Bakker, Gerrit en Jorine van Dijk, Ryan en Ellen Proos en Irene Roor. Wees hen tot nabij in alle opzichten. Geef hen gezondheid en kracht. Ieder op hun eigen plek. En dat ze tot zegen mogen zijn om het evangelie bekend te maken. En dat wij met onze gebeden ook betrokken zijn op hen. Maar er zijn veel meer die zo werken, dichtbij en ver weg, ook hier in Veenendaal. En we bidden u, wilt u de gemeente zegenen, uw gemeente. En dat al die zoekende mensen in deze tijd rust mogen vinden, leven mogen vinden. U mogen vinden. Want u bent niet ver weg van ons. Maar we mogen leven en bewegen en in u zijn. En leer ons zo deze wereld ook te zien als de wereld van u. Een wereld die zo verscheurd wordt. We bidden u om vrede. Maar bidden u ook om hulp. Bij alle rampen die plaatsvinden. Mensen die nog wanhopig op zoek zijn naar misschien het teken van leven als het gaat om Venezuela. En Heer, we bidden u voor deze wereld. Het is uw wereld. Zie naar deze wereld om. En laat uw nieuwe wereld komen. Heer, we zijn ook kerk in de wijk. Mensen dichtbij, onze buren. Het winkelcentrum tegenover. De vakantietijd gaat aanbreken, maar niet voor iedereen. En geef dat we daarin ook het oog hebben voor de ander die rust niet kan vinden. Omdat er geen geld is. Of omdat de gezondheid het niet toelaat. De leeftijd. Dit is soms zo verdrietig om te horen dat de periode van vakantie de eenzaamheid van veel mensen vergroot. Omdat de ander weg is. En dan kunnen we het allemaal als mensen wel rechtvaardigen, want we zijn er ook aan toe. Maar geef dat we dan het oog open hebben voor die ander, die alleen is. Heer, we bidden nu voor iedereen die ook echt toe is aan vakantie. Om te recreëren, te herscheppen. En als we dan ook werken op een camping, de pop-up camping en Overberg, wilt u ook daaraan uw zegen verbinden. Heer, u kent ons. U doorgrondt ons. Zegen de kinderen en de jongeren met al hun vragen, dat ze ook antwoorden mogen vinden. Of voorlopige antwoorden. In geloof. Bid nu voor al die landen waar onderdrukking is. In bijzonder Noord-Korea. Bid nu ook voor Iran.
en al die andere landen die het nieuws niet direct halen, maar waar zoveel spanningen zijn. Mensen worden vervolgd. Wat doen mensen elkaar aan? En hoe bevrijdend is het dan als wij van u mogen horen dat er maar één mensheid is, door u gemaakt. Heer, we willen u bidden voor de zieken. U kent ze. Degenen die met name genoemd worden. Degenen die niet met name genoemd worden. Maar alle namen zijn bij u bekend. We bidden u ook voor hen die horen bij onze familiekringen, niet lid van de gemeente, maar waar onze zorgen wel naar uitgaan. Een broer die ziek is. Een zus. Een vader of een moeder. Een opa of een oma. En we noemen u de naam van Leon de Bontridder. Wees hem in alle opzichten nabij. Draag hem door uw kracht. Geef hem uw genade. En Heer, ook in het moment van stilte willen we persoonlijk ons gebed bij u brengen. Zie ons aan in uw liefde.

En dan mogen we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt u herinnerd aan het collectemoment en ook dat de kinderen kunnen worden opgehaald. En ons slotlied is opwekking 334.

Ontvang de zegen van de Heer en ga in zijn vrede naar huis om tot zegen te zijn. De genade en de vrede van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.

Welkom terug in de studio hier van Stilok in Veenendaal. Welkom bij het programma Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Een programma op Radio 1 Vallei. Fijn dat u luistert. Het is 11 uur en we keren terug vanuit de kerkdienst in de Westerkerk in Veenendaal, waarnaar we luisterden. In de dienst ging voor dominee Hempenius uit Barneveld en hij sprak over de reden van Paulus op de Areopagus. Het komende uur tot 12 uur hebben wij nog een mooi programma met gevarieerde muziek, wat nieuwer dan de muziek die we voor de kerkdienst luisterden. Muziek die over die ene God spreekt die voor de Grieken misschien nog onbekend was of waar ze zich tegen verzetten, maar wel een God waar wij vol enthousiasme en alle muzikale kleuren over willen zingen. En we gaan luisteren naar iemand die dat heel erg goed kan, dat verhaal vertellen. En ook dat verhaal vertellen aan mensen die misschien helemaal niet zo met het geloof zijn opgegroeid. We luisteren naar een nummer van hem wat gaat over het volk Israël, maar misschien wel over veel meer dan dat. Het gaat natuurlijk over Martijn Buwalda en Nog één rivier.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid?

U hoorde Marcel en Lydia Ziemer met het lied Wij zijn meer dan overwinnaars. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Hanne de Vries. We gaan luisteren naar zijn lied Overal dichtbij.

het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

Fucking Country met Michael W. Smith en zijn lied My Place in This World. Dan gaan we door met Lars Scherven en hij zingt het lied Ik geef het allemaal aan u.

daarmee sluiten we deze uitzending van Gewijde Muziek op de zondagmorgen af. Het was een uitzending met verschillende soorten muziek met een kerkdienst vanuit de Westerkerk in Veenendaal. En het laatste nummer wat u hoorde was van Sela. We vinden het fijn dat u deze ochtend weer samen met ons hebt geluisterd. We hopen dat u blijft luisteren. Blijf vooral luisteren naar Stilox, straks ook nog naar de herhaling van This is Living van Joran die naast me zit. En ook vanmiddag om 5 uur naar de kerkdienst die dan wordt uitgezonden. Weer vanuit Veenendaal, maar dan vanuit de Oude Kerk. In die dienst zal voorgaan dominee C.A. van der Graaf. Rest ons nu om u vanuit de studio in Veenendaal een heel gezegende zondag toe te wensen.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, wij voelen ons bij Eén Vallei ook wel eens een beetje Boys of Summer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Dirk Meijer de song Mrs. Otis Regrets van Nancy Wilson horen. In deze editie van Link maak ik een koppeling met het woord regrets. En daarom is het thema van deze editie regrets, of in het Nederlands spijt. Spijt, dat is een emotie waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Je kunt spijt hebben van een bepaalde beslissing die je hebt genomen of een daad die je hebt verricht. In veel gevallen betuig je spijt aan iemand die je iets hebt aangedaan wat je eigenlijk niet zo bedoelde. En geef je door het woord sorry of excuus aan dat het anders had gemoeten. Dat spijtgevoel kan je soms ook bij jezelf opwekken. De startplaat van deze link was van Don Henley, getiteld The Boys of Summer uit 1984. Het is een melancholistische reflectie op ouder worden, een verloren jeugd en spijt over de onmogelijkheid om vroegere liefdes te heroveren. Ondanks de hoop die wordt uitgesproken in de regel: maar schat, ik ga je terugwinnen, ik ga je laten zien wat ik waard ben. Het heeft de schijn van een vrolijk zomerlied, dit Boys of Summer, maar het is feitelijk een weemoedige en spijtvolle erkenning dat de tijd voortschrijdt. De tekstregel "kijk niet achterom, je kunt nooit achterom kijken" onderstreept die pijnlijke waarheid dat je het verleden niet kunt herschrijven. De volgende opname is een spijtbetuiging van een vrouw aan haar geliefde en tegelijk een bevestiging van haar onafhankelijkheid. De vrouw erkent dat ze haar partner pijn doet. Eerst is er de verontschuldiging door het uitspreken van sorry voor de keren dat ik je dromen heb vernietigd, voor de keren dat ik je hele wereld aan het huilen heb gemaakt. Maar daarna weigert ze zich te laten temmen en uiteindelijk verklaart ze zich niet te willen laten binden of beperken door traditionele verwachtingen. In plaats van een onderdanig pleidooi dient het nummer als een krachtige emancipatieverklaring. Hier is Anouk met Nobody's Wife.

We hoorden Anouk met haar nummer Nobody's Wife. Ik heb het in deze editie van Link over spijt, in het Engels regrets. Een van de bekendste songs van de Walker Brothers is No Regrets van hun gelijknamige album uit 1975. Het is een cover van de originele song van Tom Rush, die het in 1968 schreef. No Regrets gaat over het accepteren van het einde van een lange relatie. Zoals de titel van het nummer al aangeeft, is hier juist sprake van geen spijt, want in plaats van te verzanden in bitterheid of te smeken om een tweede kans, wil de verteller juist een afscheid met opgeheven hoofd, waarbij hij erkent dat het voor beide partijen slecht zou zijn als ze bij elkaar bleven. Dat blijkt wel uit deze regels. Geen spijt, geen tranen bij het afscheid. Ik wil je niet terug. We zouden alleen maar weer huilen en nogmaals afscheid nemen. Ja, zoals dat al vaker gebeurt, volgen er meer covers van dit nummer. In Link nu een uitvoering uit het jaar 2000 van de Schotse zanger, gitarist en componist Mitch Ure, die je wellicht wel kent van onder meer de band Ultravox. Hier is hij met No Regrets.

Mature, no regrets. Ja, zoals ik al zei, gaat deze aflevering van Link over spijt. En de voorgaande opname toonde aan dat het soms beter is om juist geen spijt te hebben van een moeilijke en pijnlijke beslissing. Estien en Vrouwkje zingen hier ook over in het nummer Nooit meer spijt uit 2022. Eigenlijk is het een vooruitziende kijk op het leven, zoals blijkt uit de tekst. Alles komt en is en gaat voorbij. Wat als het leven mij ontglipt? Ik wil gelukkig zijn voor die tijd. Dus ik heb nooit meer spijt.

0: Twee Nederlandse zangeressen, Fraukje en Estien. Paul McCartney's song Uncle Albert, Admiral Halsey uit 1971 van het album Ram combineert nostalgische reflectie uit zijn jeugd met surrealisme. Het lied bestaat uit twee delen, zoals de titel al suggereert. Uncle Albert, dat opent met de zin "Het spijt ons zo, Uncle Albert", is geïnspireerd op Paul McCartney's echte oom. Het is geschreven als een speelse spijtbetuiging van de jongere hippie tegencultuurgeneratie aan de oudere, meer traditionele generatie. Terwijl Admiral Halsey, de tweede helft van het nummer, de Amerikaanse vlootadmiraal William Bull Halsey introduceert. Paul McCartney wist echter niet zoveel over deze historische figuur, maar hij gebruikte hem eerder als metafoor om een stijve, autoritaire generatie te vertegenwoordigen die zichzelf veel te serieus neemt.
1: We're so

afkomstig van het album Ram door Paul en ook Linda McCartney hoorde je Uncle Albert, Admiral Halsey. Sweet Old World, geschreven door Lucinda Williams, is een aangrijpend klaaglied, geïnspireerd door de zelfmoord van een vriend. Het lied is een directe oproep aan iemand die spijtig genoeg dit leven heeft gelaten en spoort hem of haar aan om terug te kijken naar deze lieve oude wereld en te beseffen wat hij of zij heeft opgegeven. Het nummer contrasteert de onomkeerbaarheid van de dood met de eenvoudige, mooie en tastbare vreugde van het leven. Williams verwijst naar de adem van je eigen lippen, de aanraking van vingertoppen. Dit nummer is gecoverd door Emmylou Harris op haar album Wrecking Ball uit 1995. Emmylou maakte het nummer eigen door het tempo te vertragen en het te combineren met de sfeervolle, iets wat dromerige productie van Daniel Lanois. Met haar beklijvende zang transformeert ze het nummer van een spijtvolle smeekbede in een universele, spirituele reflectie op verdriet, sterfelijkheid en de genade van het menselijk lichaam. Ik laat het je nu horen, maar dan wel in een live uitvoering uit 2025. Hier is Emmylou Harris.

0: Thank you.
1: Een gevoelige song, dit Sweet Old World. Zeker in deze live-uitvoering door Emmylou Harris. Het nummer Let You Go van het Amerikaanse DJ-trio The Chainsmokers verkent de pijnlijke worsteling om een verstikkende relatie achter je te laten. Het lied gaat over het vasthouden aan voortdurende spijt, het verwerken van het emotionele verleden en het besef dat je iemand moet loslaten, zelfs als je nog hoopt dat het ooit goed komt. De band The Chainsmokers wordt hier bijgestaan door de synthpopgroep Great Good Fine OK uit Los Angeles.

0: Dat waren de Chainsmokers samen met de groep Great Good Fine OK.
1: Je luistert naar Link.
0: En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De Kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin spijt het thema is, aandacht voor een lied van Annifried Lyngstad, oftewel Frida. Dat te vinden is op haar album Eenzaam uit 1975. En het lied is Fernando. Ja, dan zal je denken, dat is toch van ABBA? Nou, ja en nee. In 1975 schreef Björn Ulvaeus van ABBA het nummer voor het album Eenzaam, oftewel Alleen in het Nederlands, van Annifried, dus als solozangeres. Het was in de Zweedse taal geschreven en het ging over twee vrienden, waarvan de een vertelt aan de ander over de spijt van een verloren liefde. En die ander die antwoordt dan met: verdriet kan zwaar zijn om te dragen, maar vrienden teleurstellen is iets wat je moet leren. Ik heb ook mijn dierbaren verloren. Maar wie ben jij om te denken dat dit alleen jou kan overkomen? Nou, toen dit lied redelijk succesvol was, besloot Björn om het te hertalen in het Engels en het door de groep ABBA op te laten nemen, maar daarover straks meer. In Link hoor je nu de oorspronkelijke Zweedse versie, gezongen door Annifried Lyngstad, oftewel Frida. Hier is Fernando.

rubriek De Kofferbak hoorde je Annie Fried Lyngstad met Fernando. En zoals ik al zei, is dit nummer een jaar later door ABBA uitgevoerd, maar dan in het Engels. En deze versie gaat over twee oude vrienden en veteranen die herinneringen ophalen aan een zware vrijheidsoorlog, vermoedelijk de Mexicaanse Revolutie. Het nummer beschrijft een sterrennacht waarin ze terugdenken aan de gevechten bij de Rio Grande en de angst en kameraadschap van toen. Zoals blijkt uit deze regels. De sterren schitterden helder, Fernando. Ze schenen daar voor jou en mij, voor de vrijheid, Fernando. Hoewel ik nooit had gedacht dat we zouden verliezen. Ik heb geen spijt. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het doen, mijn vriend, Fernando. In 1980 verscheen er overigens ook een Spaanse versie door ABBA. Maar in De Kofferbak laat ik een geheel andere versie horen, vertolkt door de Braziliaanse zangeres Maria Augusta. Zij maakte een relaxte bossa nova versie van dit Fernando, gebaseerd op de Engelstalige ABBA-versie.

0: En dat waren achtereenvolgens Annifried Lyngstad en Maria Augusta met het nummer Fernando. Twee geheel verschillende versies en het alles in het kader van...
1: De Kofferbak.
0: Ja, spijt betuigen. Dat doe je veelal door het woord sorry uit te spreken. Maar moet je sorry zeggen voor het feit dat je bent wie je bent? Voor je eigen persoonlijkheid? Ja, daar gaat het over in het volgende lied Sorry dat ik besta, gezongen door Willem Nijholt uit de musical Foxtrot, geschreven in 1977 door Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Het lied gaat over het taboe dat er was rondom het thema homoseksualiteit. Het gaat in elk lied en elke aria altijd over Romeo en Julia. En nooit over Romeo en Julius, aldus de tekst. Een uitdagende, baanbrekende tekst, zeker voor die tijd. En daarbij de prachtige stem van Willem Nijholt. Is in deze tijd dit lied eigenlijk nog niet steeds actueel?

0: Dan zingt iedere romanticus heel gewoon, zo is het dus, Romeo en Julius. Je hoorde Willem Nijholt met een lied uit de musical Foxtrot. Sorry dat ik besta, of ook wel Romeo en Julius in deze editie van Link gedraaid.
1: Je luistert naar Link.
0: Als de volgende melodie je bekend voorkomt, dan zou dat makkelijk kunnen, want de muziek is gecomponeerd in 1865 door Johannes Brahms onder de titel Waltz Opus 39, numero 15. In 1959 verscheen er een eerste populaire versie door de Franse zanger Georges Guettari. En dat lied heet La Valse des Regrets, of in het Nederlands De Wals van Spijt. Meerdere covers zijn er sindsdien van gemaakt. In 2018 verscheen het nummer van de op dat moment 72-jarige Mireille Mathieu op het album Mes Classiques, dat jaar werd opgenomen in Praag. La Valse des Regrets.

0: Mireille Mathieu was dat met het aloude La Valse des Regrets. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze link hoor je allemaal songs die met spijt te maken hebben. En de laatste bijdrage is die van Daryl Hall en John Oates, getiteld Kiss on My List. Alweer gaat het over de liefde. Maar wordt die liefde van de man wel beantwoord door de vrouw van zijn dromen? Hij probeert het steeds weer om dichter bij haar te komen en een kus van haar staat op zijn to-do-lijst. Want hoewel de liefde onbereikbaar lijkt, heeft hij absoluut geen spijt van zijn pogingen. We gaan terug naar het jaar 1980 met Hall & Oates. En ik heb er geen spijt van dat ik deze editie van Link heb gemaakt. En hopelijk heb jij met plezier geluisterd. Tot de volgende Link!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Hartelijk welkom bij Mijn Dozijn en de 12 platen liggen alweer hier te branden om te laten luisteren zometeen. 12 platen laten wij horen. En we hebben speciaal, vandaag hebben we te gast hier Nico Tan. En Nico is geboren in de Achterhoek in Eibergen in 1970. Hij verhuisde toen hij nog heel jong was, toen hij twee was, naar Neede. En zijn ouders sloten zich toen aan bij het charismatische katholieke gemeenschap. En wat dat is, ik heb geen idee, maar straks gaat hij me dat vertellen. Zijn vader werkte bij Signaal Holland en in 1982 verhuisden ze naar Aarle-Rikstel. En daar gingen ze wonen in een geloofgemeenschap in Kasteel Krooi. Ook eveneens uiteraard dan van de charismatische katholieken. Samen met zijn twee broers en zijn zus. In 1988 ging hij naar Wageningen. Daar ging hij studeren moleculaire wetenschappen aan de universiteit en hij promoveerde in milieutechnologie. 2x3 jaar heeft hij een postdoc gedaan. En in die tijd kreeg hij ook 3 kinderen, Rick, Casper en Julia. En rond 2001 vond hij werk in Den Bosch. En dat hoort allemaal te maken en zijn hele carrière ook nu nog heeft te maken met die milieutechnologie en moleculaire wetenschappen. Heel moeilijk begrip, maar straks gaan we het daar verder over hebben. Als ik zeg CTGB, College Toelating Gewasbescherming, gaat bij misschien bij u nu een lichtje branden. Maar dat is heel actueel als het gaat om bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, wat voor woord je er ook aan geeft. Dus hij weet er alles van. Ik ben benieuwd, daar gaat hij me over vertellen. Hij is nu 1 maand werkzaam bij het RIVM in Bilthoven, nog steeds het onderzoek van stoffen, het gedrag van stoffen in het milieu, wat het effect daarvan is. Hij is een fanatiek wielrenner, fietser. Hij volleybalt, gaat graag naar de film, sport veel en het theater. En heeft hij ook nog een gezin en net 1 maand een nieuwe baan. En heel veel muziek die helemaal opgehangen is vandaag aan de Camino. En wat dat is en waarom dat is, gaat hij straks toelichten. We gaan eerst luisteren naar de eerste plaat van Nico Tan. Hier is Case Choice. Met Dad.

0: Zo. Daar word ik even stil van. Een heel breekbaar liedje. Nico, fijn dat je in mijn dozijn bent.
1: Ja, dankjewel Henk.
0: Ja,
1: voor je mooie introductie.
0: Toen wij deze afspraak maakten, stuurde jij op een gegeven moment de platenlijst naar me toe. En toen zei je, Henk, het wordt een reis. We gaan een reis maken en het is een soundtrack van een reis die we dit uur gaan beleven. Hoe bedoelde je dat?
1: In april ben ik op mijn Camino gegaan. Ik ben gaan fietsen door Frankrijk en Spanje. Mm-hmm. En ik heb daar mooie dingen meegemaakt en verwerkt. En een van de dingen die ik moest verwerken was de dood van mijn vader. En dit nummer werd ook op de begrafenis van mijn vader gespeeld. En ik hoorde dit ook op mijn Camino. En dit brak me. Mijn vader was een bijzondere man. En hij was Chinees-Indisch. Dus mm-hmm. En Chinezen of mensen uit Azië zijn heel gesloten. En dat vond ik... Hij heeft nooit wat over zijn jeugd verteld. En dat heb ik heel erg gemist.
0: Dat had je met terugwerkende kracht willen doen.
1: Ja.
0: Kan niet meer.
1: Nee, kan niet meer. Maar nu ben ik... In zijn oude foto's heb ik opgezocht. Mijn tantes gesproken. Ik probeer dingen boven water te krijgen. Boeken uit de tijd aan het lezen. Over Indonesië, over de tijd. Wat heeft hij dan meegemaakt in de onafhankelijkheidsstrijd? En hij is pas in 1956 naar Nederland gekomen toen hij 19 was.
0: Ja.
1: En is hier gaan studeren. Nou, mijn moeder ontmoet, gezin gesticht. Maar hij heeft nooit verteld hoe hij dat beleefd heeft, die tijd in Indonesië. En dat mis ik wel.
0: En met terugwerkende kracht via familie, via tantes, kom je nu achter allerlei verhalen ook?
1: Niet heel veel verhalen nog, maar ik probeer wel... Ik wil graag weten wat hij beleefd heeft in die tijd.
0: Ja.
1: Dat vind ik... Het moet een moeilijke tijd zijn geweest. Maar ook wel een bijzondere tijd.
0: Zelf en daar haken ook wat platen aan die straks nog langskomen in je lijst, neem ik aan, of niet?
1: Zometeen de Old Man is... Die komt zo, maar...
0: In dit nummer zei dit je net toen we even koffie dronken. Je zei, er zit een zin in. You were always a mystery to me. En dat alles
1: dat
0: met
1: zal,
0: je...
1: Dat zal altijd zo blijven.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant komt ook de zin in voor van... do you believe in God? Nou, ik weet zeker dat hij in God geloofde. En mijn vader hoopt in de hemel te zijn na zijn dood. En ik geloof ook dat hij daar is. Dus hij is waar hij graag wil zijn.
0: Dat is een hele mooie gedachte.
1: Zeker.
0: We gaan door inderdaad met de volgende plaat. Old Man van Neil Young.
1: Mm-hmm.
0: Ja, waarom? Heel kort.

0: The End was dat. In de lijst van Nico Tan, vandaag de gast hier in Mijn Dozijn. En hij staat op nummer 10. En deze plaat heeft wel een heel bijzondere betekenis, Nico, hè?
1: The End bedoel je? Ja, ja. Zeker. Ik vind het een heel mooi nummer. En het kijkt eigenlijk terug op je leven. En ik heb een lijstje in mijn telefoon staan van nummers die ik graag op mijn... Als ik ooit doodga, ik hoop nog niet snel.
0: Heel lang duurt dat nog dat natuurlijk.
1: Dit is een van de nummers die er eigenlijk die ik dan heel graag gedraaid zou
0: hebben. En wat wil je meegeven? Want als jij dood bent, dan zijn jouw nabestaanden zijn. Wat wil je als boodschap meegeven aan mensen?
1: Dat ik een goed leven heb gehad. Dat ik liefde heb gegeven, maar ook liefde ontvangen. Dat ik met een goed gevoel terugkijk op mijn leven. Dat ik... goed ben geweest voor de mensen, voor de natuur, voor de mensen om me heen.
0: Ja.
1: Behulpzaam ben geweest. Niet, we moeten het met elkaar doen. Dus jij en ik, weet je, we hebben elkaar ook ontmoet bij de yoga. Nou, dat vond ik een hele mooie ontmoeting.
0: Ja, zeker.
1: Zo ontmoet je in je leven mensen die wat voor je betekenen. En zo hoop ik ook voor andere mensen wat te kunnen betekenen.
0: Ja, en deze universele boodschap eigenlijk die je uitspreekt. Die je dan ook de generaties na ons, als ik even ons zou mogen zeggen, ook mee wil geven.
1: Ja, zeker.
0: Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik, toch?
1: Ja. Wees goed voor elkaar.
0: Ja.
1: En we leven nu in een hele gepolariseerde wereld. En ik hou ervan dat mensen, daar hou ik niet van, maar ik hou ervan als mensen goed voor elkaar zijn. Weet je,
0: de verbinding zoeken en wat je wel bindt in plaats van de verschillen en die uitvergroten.
1: Helemaal mee eens.
0: Hele mooie boodschap. We gaan door, want de tijd die tikt door en we hebben nog 9 platen te gaan en ook hele mooie platen. Een wat minder bekende plaat, die gaat over dromen. Hè?
1: Die gaat over dromen, ja. Dromen spelen een hele belangrijke rol in mijn leven. Ik heb een keer gedroomd dat een vriendin van ons een dochter zou krijgen. 3 dagen voordat ze de dochter geboren was. En ik noemde de naam aan mijn vrouw die naast me lag toen ik 's ochtends wakker werd. En 3 dagen later werd ze geboren. Ja, en dat is voor mij altijd iets dat ik geloof in dromen. Ik heb een keer meegemaakt dat mijn moeder... die was overleden, uit de hemel terugkwam en zei van tegen mij van... het is goed hier, Nico, waar ik ben. Nou, sindsdien, dat heb ik met mijn broers en zussen gedeeld. Ik deel het nu met iedereen. Mm-hmm. Sindsdien geloof ik in... of sinds dat met Janneke, de dochter van mijn vriendin gebeurd is... geloof ik in dromen en deze droom van mijn moeder geloof ik ook in.
0: En welke plaat sluit erop aan en die gaan we nu beluisteren?
1: Queensryche, Silent Lucidity.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: U2, onmiskenbaar U2, dat herken je uit duizenden, Nico, hè? Jij al helemaal als groot fan.
1: Zeker.
0: Running to Stand Still, wat minder bekend een nummer, denk ik, voor sommige mensen. Juist extra leuk dat je die gekozen hebt. Wat is de korte boodschap waarom je deze erop hebt staan? Korte boodschap.
1: dit gaat over, ondanks dat je heel veel inzet, soms ook niet vooruitkomt. Dus daar staat voor mij de titel voor. Maar ik weet niet, ik kende eigenlijk de achtergrond van het nummer niet zo goed.
0: Nee.
1: Ik heb gefietst. En dat was een moeilijke periode. Je moet 2.500 kilometer fietsen.
0: In je eentje, zonder iemand. Ja, allemaal
1: tent,
0: zelf doen.
1: Tent mee, eten mee. Je regelt alles zelf. Maar it's a cycling to stand still. Weet je? Maar je staat ook stil bij de mooie momenten. De omgeving die je ziet.
0: Maar daar is de Camino ook voor bedoeld, hè?
1: Zeker tot reflectie komen, één keer komen.
0: Ja,
1: zeker.
0: En er is heel veel gebeurd op die reis volgens mij. Maar als je één ding zou moeten noemen, wat heeft het je gebracht?
1: Een nieuwe baan.
0: Ja, dat snap. Dat is heel mooi. Nee, maar qua inzicht bedoel ik natuurlijk.
1: Qua inzicht. Ja. Dat is misschien wel een goeie. Ik heb heel veel lege kerken gezien. Ja. En een lege kerk is niks zonder de mensen erin. Dus een gemeenschap met mensen levert pas een religie of een kerk op of een gemeenschap.
0: Maakt het levend, hè?
1: Maakt het levend.
0: Wat is dat? Daar zou ik nog op terugkomen, zei ik in de introductie. De charismatische katholieke gemeenschap. Je hebt in een kasteel zelfs gewoond, hè, destijds. Als kind in Krooi. Wat is dat eigenlijk, die charismatische katholiek?
1: De charismatisch houdt eigenlijk in de het evangelische. Er zit een evangelische component in. Dus het is een beetje. Het zit tussen de EO en de KRO in.
0: Mm-hmm.
1: Het is af en toe halleluja met je handen omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Het is veel uitbundiger als een katholieke kerk. Het is minder van de regeltjes.
0: Minder dogma's in die zin
1: ja,
0: ook.
1: Ja. Maar het is wel de katholieke waarden en normen komen nog altijd wel terug van het
0: broodweken. En wel aangesloten bij Rome, zeg maar?
1: Ja, dat zit. Ik weet niet of het bij Rome ik weet het eigenlijk niet. Ik denk wel dat het is wel katholiek. Dus ja. Het is wel. Maar het is.
0: Dat is voor jou ook heel belangrijk geweest.
1: In mijn jeugd
0: gemeenschap?
1: In mijn jeugd is het zeker heel belangrijk geweest. Ik heb daar 6 jaar in een katholieke leefgemeenschap gewoond.
0: Ja.
1: Het was een hele bijzondere ervaring. Van mijn 12e tot mijn 18e. En ik heb daar mijn geloof meegenomen. Ik ben niet meer zo praktiserend als toen, laat ik het zo zeggen. Maar ik geloof nog altijd.
0: Maar met praktiseren bedoel je naar de kerk gaan?
1: Ja, zeker.
0: Maar volgens mij zit geloof en religie meer in gedrag. En hoe je met de mensen omgaat,
1: ja,
0: toch?
1: Maar ook het contact met mensen. Daar zit ook religie in. Daar zit ook,
0: maar dat kan ook met iedereen zijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Denk ik. We gaan naar je zou het niet verwachten in je lijst, maar ik vind het juist heel leuk. Guus Meeuwis, vertel eens.
1: Ja, dit nummer draaiden wij heel veel toen mijn moeder op haar sterfbed lag. Het veel gaat over dood hier. Ja. Sorry dat ik dat...
0: Dat hoort ook bij het leven, Nico.
1: Zeker, maar mijn moeder ging dood. Ik moet even nadenken. Net voordat mijn dochter geboren was in 2005. En we hadden deze cd in de auto opstaan. En mijn moeder die had het ook altijd over de haven in zicht. Ze ging bijna dood en ze wist waar ze naartoe ging. Dus de haven was voor haar de hemel. En ik geloof dat ze daar is. En dit is
0: we staan even stil bij je moeder met deze plaat.

0: En Nico, hij ploeterde voort op zijn fiets richting het zuiden in zijn Camino-tocht. En dat doen wij nu ook nog het komende half uur met de laatste platen uit jouw lijst, Nico.
1: Ja, mooi. Mooi. Deze is echt mooi op fietsen. Ik moet het rondje wil ik nog een keertje fietsen in Drenthe.
0: Ja?
1: Het schijnt een rondje te zijn dat je kunt vinden en dat je echt kunt fietsen. Het skikrondje.
0: Oké. Okay.
1: Dat moet ik nog een keertje gaan doen. Dat staat altijd nog op mijn bucketlist.
0: Ja.
1: En ik vind dit... Ik heb de band vol met wind.
0: Ja, hij Daniel Lohus is een geweldige tekstdichter. Nico, nog even terug naar waar jij eigenlijk al je hele leven mee bezig bent. Dat komt voort uit je studie moleculaire wetenschappen.
1: Ja.
0: En je bent gepromoveerd in milieutechnologie. Er zit dus een enorme belangstelling, maar ook gedrevenheid voor jou om te kijken wat hebben stoffen aan invloed op het milieu? En dan bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen?
1: Ja, eigenlijk komt het een beetje van, ik wil het milieu schoonmaken met behulp van biologie of met behulp van mogelijkheden die er zijn. Dus
0: ja.
1: Het waterzuivering, dat is mijn promotieonderzoek geweest, kleurstoffen uit water halen. En uiteindelijk ben ik dus in het toelatingsonderzoek gerold. Toelatingsonderzoek houdt in, als je een medicijn of een gewasbeschermingsmiddel op de markt wil hebben, moet je een dossier bouwen met allerlei vereisten.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel van dat onderzoek gedaan, voornamelijk voor wat het gedrag van stoffen in het milieu. Wat gebeurt er met, wordt het afgebroken? Wat is de invloed van de zon op een stof? Blijft het aan de bodem plakken of gaat het, wordt het afgebroken in een rioolwaterzuivering? Dat zijn allemaal vraagstukken die ik heel interessant vind. En dan naar allerlei verschillende soorten moleculen.
0: Ja.
1: Nu werk ik veel met geneesmiddelen. Ik heb veel met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt. Dat zijn een beetje de rode lijn in mijn...
0: En je wil kijken wat er biologisch gezien mogelijk is om dat af te breken. En
1: ja,
0: minder effect op het milieu te doen zijn.
1: Zeker, maar ook of je er makkelijk kunt... Of kun je ze makkelijk uithalen met andere technieken. Dus kun je ze aan bijvoorbeeld actief kool adsorberen. Maar de microbiële omzettingen, die vind ik dan wel het leukste. Wat gebeurt... Ja, wordt een stof afgebroken? Nou, we hebben nu de PFAS... Problematiek.
0: Heel actueel. In moedermelk is het aangetroffen, werd van de week bekend. Ja.
1: De PFAS zijn slecht afbreekbaar. Dus wat voor technieken kun je daarvoor gebruiken om die uit het milieu te halen?
0: En, zijn er al technieken voor? Dat zou iedereen wel graag willen.
1: Ja, ik denk dat je dan het ei van Columbus hebt als je daar een goede techniek...
0: Zoek nog even door, Nico. Krijg vast Nobelprijs, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ik denk het wel als je die binnen...
0: We gaan naar Coldplay. En welk nummer en waarom?
1: Fix You. Ja, Fix You heeft de zanger geschreven voor het overlijden van zijn schoonmoeder. Ja, er zit veel dood in mijn lijst. Maar het weer heel maken, het weer opnieuw opbouwen van... dat is voor mij dit nummer. Dus Fix You, er zit dood en leven in als ik het een beetje goed vertaal. En dat is voor mij... geen leven zonder dood, om het zo maar te zeggen. En geen dood zonder leven. Dus we zijn as en we komen als as terug. Of we zullen weer vergaan.

0: Van de kracht van verbinding uit het nummer Fix You van Coldplay liep naadloos door in Radiohead met No Surprises.
1: Ja, dit nummer is een moeilijk nummer. Maar het vertelt ook iets over eenvoud. Even over geen verrassingen meer. Mm-hmm. Maar er zit een diepere laag in. Ik weet niet of je die diepere laag kent, maar... die ga ik nu niet... Zoek die zelf maar op, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het is, voor mij is het een heel mooi nummer... wat me doet denken aan een goede vriend van me. Die, okay. Die niet meer is.
0: Ja. Die is daarmee helemaal erg mee verbonden.
1: Zeker.
0: Heel wat platen zijn verbonden met... dierbare momenten in je leven. En nu gaan er nog 3 volgen, Nico.
1: Ja. Het zijn ook allemaal dierbare momenten in mijn leven. Dus... Ja.
0: En, Youngblood. Trad nog op in Pinkpop laatst. Ik zag hem op tv. Heel energieke man.
1: Ja, dit, eigenlijk heeft dit niet met een dierbaar moment te maken. Maar dit is een van mijn nieuwe ontdekkingen, Youngblood. En dit is samen met Smashing Pumpkins, als het goed is, deze versie. En 2 van mijn bands die... Youngblood moet ik nog een keertje zien. Maar Smashing Pumpkins ben ik al 5-6 keer geweest. En ik ga binnenkort in Brussel naar een concert met akoestische... of met een heel orkest erbij.
0: Wow. Van?
1: Van Smashing Pumpkins, hoe heet het? Ik ben even de naam kwijt van de zanger.
0: Nee, weet ik ook even niet zo.
1: Ja. En, maar die gaat een klassiek muziekstuk doen van Melancholy and Infinite Sadness.
0: Ja.
1: En dan met gitaar en zang erbij. Wow. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja.
1: Ga ik samen met mijn broertje naartoe.
0: Ja. En Youngblood had je net ontdekt, zei je?
1: Ja. Ja, dat is ik hou van muziek die intens is, waar mensen hun ziel in gooien. En hier voel je gewoon dat deze man, die gooit zijn hele ziel en zijn zaligheid en zijn hele leven erin. Hetzelfde, Pearl Jam heb ik hetzelfde, U2 heb ik hetzelfde.
0: Ja, dat zijn... heel veel van de nummers die we al gehoord hebben eigenlijk gaat dat wel opdekken, Nico. Dus we gaan luisteren naar Zombie. Waarom specifiek dit nummer?
1: Voor mij is dit een nummer over... de moeilijke dingen in het leven, dat je die soms tegenkomt en daarmee moet leren dealen. Zombies kom je tegen. Het zijn misschien zombies... staan
0: figuurlijk.
1: Figuurlijk.
0: Ja.
1: Maar de moeilijke dingen in het leven die ja. Ik kreeg van mijn vrouw laatst een poster met alles komt goed. En uiteindelijk komt ook alles goed. Dus ja, ook met de moeilijke dingen in je leven, het komt allemaal goed.
0: Ja, de zombies kun je overwinnen.
1: Zeker.

0: En zo komen ook in jouw lijst, Nico, van het dialect van Daniel Lohus, komen we weer in het zuiden terecht.
1: Ja, na Guus Meeuwis ook. Hè?
0: En Guus Meeuwis in Brabant. Oh ja, mooi in die volgorde, dus dat klopt ook nog.
1: Zeker. Ik hou van mooie stemmen. Frans Pollux heeft voor mij een fantastisch mooie stem. En dit doet me ook weer denken aan mijn Camino, waar ik de podcast De Laatste Dans heb geluisterd. Hmm. Wat ook eigenlijk over dit lied gaat. En daar vertelt hij heel mooi in over een man die weggaat. En uiteindelijk vinden ze hem weer. Mm-hmm. En dat was een heel mooie podcast. Dus dat is een tip om misschien, als mensen nog een leuke podcast, De Laatste Dans van Frans Pollux.
0: De Laatste Dans van Frans Pollux. Okay,
1: en daar staat het nummer ook centraal.
0: Mooie. Maar goed, dit nummer is ook een veelomvattend nummer met de boodschap daarachter, volgens mij, voor jou.
1: Ja, het is ook een nummer van liefhebben, terugkeren naar je basis, maar ook, er zit ook weer de dood in.
0: Ja, een verbondenheid.
1: Verbondenheid, ja, dat is voor mij een belangrijk thema in mijn leven. Naast het, de milieuchemie is ook een belangrijk...
0: Vanuit je werk.
1: Vanuit mijn werk, maar het verbonden zijn met mensen, het verbonden zijn met de natuur, het verbonden zijn met...
0: En de grote betrokkenheid. Ik heb nog je hebt de Camino gedaan, we hebben met jou een hele mooie reis mogen maken dit uur, waarvoor dank. Je bent ook een beetje nog op zoek naar je vader en wie jouw vader nou eigenlijk was. Wat heb jij van je vader meegekregen, besef je?
1: Het dienstbaar zijn. Mijn vader deed alles voor alles en iedereen. En dat soms misschien wel iets te veel, maar hij is in de kerk had hij de geluidsinstallatie maakte die voor de kerk. Hij heeft een pick-up. Hij was heel technisch. Hij heeft een pick-up gebouwd. Na zijn pensioen had hij 17 auto's in onderhoud van iedereen in de omgeving die niet een garage kon betalen. Mijn eigen autootje ook, mijn eerste autootje, die onderhield hij ook. Dus hij was heel behulpzaam, technisch, handig, slim.
0: Mooi.
1: Een mooie man.
0: Op de achtergrond horen wij al jouw laatste platen, Nico. Jeff Buckley horen met Lover, You Should Have Come Over.
1: Net wat ik zei, mooie stemmen. Dit is voor mij een engelachtige, hemelse stem. Ik ben laatst 3 keer naar de documentaire van hem geweest in de bioscoop. Om weer te beleven wat hij te vertellen heeft. Helaas is hij niet meer. Is hij veel te jong overleden. En dit vind ik echt een fantastisch mooi nummer.
0: Gaan we daarmee afsluiten. Mag ik jou danken voor deze mooie reis. Denkbeeldige Camino-reis die we samen met jou hebben mogen maken hier in Mijndozijn. Nico Tan was vandaag de gast hier in Mijndozijn. En dit is zijn laatste plaat van Jeff Buckley. Nog een hele fijne dag. En tot de andere keer, Nico.
1: Dankjewel, Link.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
2: Hartelijk welkom bij het culturele programma. Iedere week hier te beluisteren, maar nu even de komende weken niet. Over kunst en cultuur in de zuidelijke Food Valley in de Gelderse Vallei. En deze uitzending zou eigenlijk vorige week er zijn, maar die kwam door omstandigheden te vervallen. En daarom is dit nu de laatste uitzending voor de zomerstop. En na de vakantieperiode zaterdag 5 september, dan zit ik hier ook weer om het nieuwe theaterseizoen en de nieuwe culturele activiteiten met u door te nemen. Wat gaan wij doen in deze laatste uitzending? Na de volgende plaat komt Willem Jongsma mij vertellen wat Dante in het Park inhoudt, wat morgen plaatsvindt hier bij Huis Kernhem. De leukste culturele picknick van Nederland, noemen ze het zelf. Of dat zo is, nou, dat mag hij me dan eens even uit gaan leggen en hoe dat dan in elkaar zit. Ik ga praten met Marion Teunissen, want in het kader van de theaterprogrammering 2026-2027 hebben we de afgelopen weken alle theaters hier in de omgeving de revue laten passeren. Alleen één ontbrak er nog en dat is het Schaffelaar Theater in Barneveld. Wat is er in Barneveld te zien en waarin onderscheidt Barneveld zich ten opzichte van Wageningen, Veenendaal en Ede? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Henry Hagen, die is helemaal betrokken bij het a cappella kamerkoor Tarantella en die houden volgende week zaterdag een zomerfestival op zorgboerderij Macandra. Zij hebben het georganiseerd en zij zijn één van de deelnemers, maar er zijn er nog veel meer. Er gebeurt daar van alles. Hij gaat het vertellen straks. En Teunis Bunt, die is er als allerlaatste onderwerp van deze Studio C. En die gaat vertellen over Jan Blokker, want er is een biografie verschenen van Jan Blokker, geschreven door zijn zoon en dat heet Mannetje van de Krant. Wat was dat eigenlijk voor man? Was het zo'n moppenkont zoals wij denken of zat er toch wel meer achter die man? Geen idee. Hij gaat het straks allemaal toelichten. Maar eerst nu muziek. En de muziek staat vandaag centraal in die zin dat alle gasten die in de uitzending zitten een eigen zomerplaat meebrengen en met u willen delen. En ik doe dat natuurlijk ook. Want hoe kan het ook anders? We zitten volop in de zomer. Vandaar dit mooie nummer van Britta Maria en Maurits Fonse. Een zomer lang.

0: Studio C evenement.
1: We zijn aangekomen bij Cultureel Café Dante, een ontmoetingsplek voor kunst- en cultuurbeoefenaars en inwoners uit Ede. Dat biedt een podium voor culturele uitingen in de breedste zin van het woord. Van podiumkunsten tot schrijvers, van straatartiesten tot schilders, dichters enzovoort. Elke vierde donderdag van de maand vindt er een Cultureel Café Dante in Cultura plaats. En het seizoen wordt nu afgesloten met een hele speciale Dante, want dat is Dante in het Park. En Willem Jongsma die zit al jaren in het bestuur. Maar Willem, voordat wij naar Dante in het Park gaan, hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar van de reguliere Dantes in Cultura?
2: Ja, dat is volgens mij een bijzonder jaar. We hebben een veelheid aan dingen laten zien, aan kunst en cultuur in de breedste zin inderdaad. Mm-hmm. Van gesproken woord tot muziek, tot schilderkunst.
1: Wat is je bijgebleven van het afgelopen seizoen? Waar je zegt, ja, dat heeft best wel indruk op me gemaakt. Dat vond ik erg leuk.
2: Ik vond de inzendingen, die hebben we dan ook gepresenteerd van de amateur kunst tentoonstelling in Kernhem, vond ik wel heel, heel bijzonder.
1: Ja.
2: Maar ook een kunstenaar die met zeg maar verwaterd hout in het binnenveld sculpturen heeft gemaakt. Dat is me nog wel heel erg bijgebleven. Ja, er zijn zoveel dingen, ook jonge zangeressen die zonder of met begeleiding gewoon in eigen werk laten horen.
1: Ja, nou doen jullie al een tijd, doen jullie dit Dante. Hoeveel jaar bestaat dit al? Want eerst zaten jullie natuurlijk in buitenzorg.
2: Ja. Het bestaat nu, dit is het 27e jaar.
1: Zijn er ook jonge mensen die bijvoorbeeld bij jullie heel pril begonnen zijn, die nu toch doorgebroken zijn?
2: Ja, zeker.
1: Roosbluffband misschien?
2: Roosbluffband inderdaad. De zanger van Direct. Ik ben nou even zijn naam.
1: Marcel heet hij.
2: Ja,
1: samen
2: die is ook
1: wel
2: ooit bij Dante begonnen. Ja. Dus zo is er nog een aantal. Lavinia Meijer is in het begin heel geweest. De harpiste uit Berkom.
1: Ja. Oh, wat leuk.
2: Die is helemaal aan het begin.
1: We hebben veel talent in onze omgeving, Willem.
2: Zeker. Ja.
1: Hoeveel jaar maak jij al deel uit van Dante?
2: Sinds 2011 ben ik in het bestuur gekomen. Dus
1: en waarom doe je het?
2: Het is heel erg leuk. Het is volslagen anders dan mijn werk.
1: Ja.
2: Ik doe wel een beetje de wat meer wat hardere kant, zeg maar, de vergunningen, het geld en dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
2: Maar het is echt heel iets anders, een hele andere wereld waar ik dagelijks mee bezig ben. En dat geeft mij energie.
1: Ja.
2: Dat heeft mij ook heel veel gebracht in de zin van dat ik heel veel mensen heb leren kennen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook rijk. Ja, rijkdom.
2: Ja, vind ik wel.
1: En
2: cultuur
1: is rijkdom.
2: Dat is zeker
1: geen discussie
2: als je ziet
1: over
2: wat er allemaal is en wat er gebeurt.
1: Ik heb gekeken op de website, maar ik heb nog

0: allemaal te beleven?
1: Ook weer heel breed. We starten met een big band. Eigenlijk elk jaar starten met een big band. Omdat dat geeft een mooie ground opening, zeg maar, om het zomaar te zeggen.
0: Is dat de All Generation Band?
1: Nee, de Phoenix Big Band.
0: Oh, Phoenix Big Band.
1: Daar beginnen we mee uit Wageningen. Oh, ja. Die komen als eerste. Dan gaan we een beetje de jazzhoek in. Sula en de Mannetjes. Wij hebben haar, Sula, met een begeleiding ook afgelopen seizoen gehad. Nou, dit is een van die mensen waar ik net over had. Een hele mooie, verse.
0: Dat is een jazzquintet, hè?
1: En een hele mooie stem.
0: Oké. Okay.
1: Uitgesproken. Ah, wel, nog niet zo
0: lekker
1: oud,
0: swingen.
1: Maar uitgesproken. Dus die komen daarna. Tussendoor hebben we dan nog wat gesproken woord van Arjen Keen en G.R. Wester. Die samen dit keer samen wat doen.
0: Ja.
1: In het verleden deden we wel met een dichter of drie. Dat ze alle drie wat deden. Maar zij doen nu samen wat. Een soort tweespraak.
0: Tweespraak.
1: Heb ik begrepen.
0: Ze hebben echt met elkaar afgestemd.
1: Ja,
0: ze hebben spannend.
1: Afgestemd.
0: Leuk.
1: Ja, en dan gaan we een beetje de salsa hoek in. Dat is Sompatie. Die hebben we alles eerder gehad, maar toen waren ze niet helemaal compleet. Dus die wilden graag nog een keer terugkomen, want ze vonden het zo leuk.
0: Een beetje Cubaans heb ik begrepen.
1: Ja, Cubaans, salsa-achtig. En dan hebben we hieruit, dat is volgens mij hier staan in Cultura, de All Generation Band, AGB. En die doen Nederlandstalig. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we echt Nederlandstalig
0: leuk
1: hebben.
0: Ja, dus, hoort er ook bij, tuurlijk.
1: Ja, precies, daar kun je bijna niet meer onderuit tegen.
0: Nee, dat denk ik niet. Dat is heel populair op dit moment.
1: Ja. En dan de daartussenin zit nog weer wat presentaties van iMove, de dansschool. Met kinderen die
0: gewoon
1: op het veld hun dansen doen. Dat is altijd heel energiek. Opeens is dan het veld helemaal vol leven. Ja. Die kinderen die komen en die vinden het zo leuk.
0: Ja.
1: Ze geven ook nog een workshop.
0: Mag je meedoen?
1: En dan mag je meedoen. Dat is weliswaar op de zijkant van het veld. Maar later presenteren ze dat. Dus de mensen die meegedaan hebben in de workshop, die komen ook nog even voor.
0: En wat is dan de maakplaats? Daar ga ik ook nog staan.
1: De maakplaats is, is eigenlijk een initiatief in Bennekom. Waar ze met allerlei zaken, kunst en cultuur, mensen bij elkaar komen.
0: Ja.
1: En die hebben we onlangs ook in Dante gehad. En die hebben een kraam. Want we hebben ook kramen voor mensen die iets kunstzinnigs maken. En daarmee willen verkopen of iets. En zij begeleiden ook de kinderen om samen een onderwerp bij de kop te pakken om iets te maken, iets creatiefs te zijn. Dus dat is, zeg maar, voor de kinderen hebben zij dan ook een vermaak.
0: En schminken was er ook, voor de kinderen. Wat dat betreft is aan de kinderen gedacht.
1: Ja, klopt.
0: En jullie sluiten af met een spetterende afsluiting.
1: Ja, Gentle Fire. Wij proberen altijd wat we afgelopen seizoen gehad hebben ook weer terug te laten komen op ons festival.
0: Ja.
1: En Gentle Fire was een aantal maanden geleden bij ons. En toen zeiden we hebben jullie ook zin om bij ons wat te doen?
0: Uit Arnhem. Een reggae band.
1: Ja.
0: Ook weer hele andere muziek.
1: Hele andere muziek, maar ze nemen ook een aantal blazers mee. Dus het wordt een beetje anders dan wat ze normaal doen. Ja. Want in oorsprong zijn ze een reggae band. Maar de afgelopen keer in Dante hadden ze ook wel wat een beetje meer richting de soul.
0: Veelzijdiger,
1: ja. Dus dat belooft heel iets leuks te worden.
0: Nou, in jullie uitnodiging stond ook, dat begrijp ik nu heel goed, stilzitten is geen optie.
1: Nee, klopt. En we hebben een behoorlijk, want het is natuurlijk op het veld, op het grasveld van Huis Kernhem, waar we al jarenlang goed mee samenwerken. Dat is ook fantastisch. Mensen, het is ook allemaal vrijwilligers.
0: Kortom, het is een heel compleet programma. Het is gratis, je hoeft er niet voor te betalen. Dus er is geen enkel beletsel om er niet heen te gaan.
1: Nee, het is open. Het heeft een heel open karakter. Je kunt komen en gaan wanneer je wil. Je kunt je eigen picknick meenemen. Je bent niet verplicht om te kopen.
0: Nee, alles is mogelijk.
1: Alles is mogelijk.
0: Mensen die nu luisteren denken, jullie hebben het daar steeds. Waar is dat dan? Nou, dat is bij het park bij Huis Kernhem. Die vind je aan de Kernhemseweg 7 in Ede. Ja. En het begint om 1:30, heb ik begrepen. Ja. Het duurt tot 6 uur. Hè?
1: Ja. Ja. Duurt tot 6 uur, dan sluiten we af. Het is gewoon echt een middagvertier. Leuk, met je voeten in het gras. En kom vooral op de fiets. Er is niet heel veel parkeergelegenheid bij Huis Kernhem. Dus kom vooral op de fiets. Neem je picknick mee en geniet ervan.
0: Ja. Nou, dat kan niet missen, denk ik. Die uitnodiging is nu wel uitgebreid hier doorgesproken. Willem, toen ik jou uitnodigde om hierover te praten, gaf ik ook aan, kun je ook een zomerplaat meenemen?
1: Ja.
0: Die voor jou helemaal met zomer te maken heeft. Welke is dat?
1: Ja, ik moest er wel heel erg over nadenken, hoor. Want ik ben nou helemaal niet zo van de zomerplaten. Ik zit een beetje anders in elkaar. Maar ik moest er een poosje terug. Ik ben een Groninger van geboorte. En daar had je op enig moment een band, die heet de Splitsing. En die hebben 1 of 2 hitjes gehad. En één daarvan is Wind en Zeilen. Ja, en dat geeft wel een ultiem zomergevoel als je het hebt over vakantie.
0: We horen hem al. Dankjewel, Willem.
1: Dankjewel.
0: En heel veel plezier met Dante in het park.
1: Dankjewel.

0: Studio C Theater.
1: De afgelopen weken hebben we aan alle theaters in de omgeving aandacht besteed wat betreft het nieuwe theaterseizoen 2026-27 dat na de zomer van start gaat. Dat is allemaal terug te beluisteren via de website xon.nu, radio gemist Studio C. En als u dan de laatste vier uitzendingen van Studio C aanklikt, dan hoort u het theater wat toen aan de orde is geweest. De laatste in de rij is het Schaffelaar Theater in Barneveld. En daarvoor heb ik nu contact met Marjon Teunissen, die verantwoordelijk is voor de programmering. Welkom Marjon.
2: Goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Fijn je aan de telefoon te hebben. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?
2: Ja, fantastisch. Wij hebben echt een topseizoen gehad. Al voor de zoveelste keer op rij. Met weer een zaalbezetting van 80%.
1: Ja.
2: Dat is ook landelijk gezien heel hoog. En dus elke keer breiden we ons programma maar ietsjes uit. En we blijven dat behouden. En dat betekent dat steeds meer mensen naar ons theater toe gaan.
1: En bedoel je met uitbreiden meer voorstellingen?
2: Ja, meer voorstellingen. Ja, we zijn net na corona begonnen met 88 voorstellingen. En ieder jaar komen er wat bij. En voor komend seizoen gaan we naar de 120.
1: Wow, ja. Wat was nou een hoogtepunt afgelopen jaar, als je er één zou moeten noemen?
2: Oh, ja, dat is zo moeilijk. Maar wat ik echt fantastisch... Mag maar één.
1: Ja,
2: wat ik fantastisch vond is dat Mo bij ons komt. Mo die speelt eigenlijk alleen voor hele grote zalen. Onze grootste zaal heeft 550 stoelen.
1: Bedoel je de Nederlandse zangeres Mo?
2: Ja, zeker. Okay. Ja. De Nederlandse zangeres Mo. En wat daar zo ontzettend leuk aan was... Zij kwam bij ons al een paar dagen van tevoren om haar voorstelling te repeteren. Waarbij de techniek dan samenkomt en het decor.
1: Ja.
2: Dat heet een montage. En uiteindelijk heeft ze haar eerste voorstelling in de tour bij ons gespeeld. En zo fantastisch. En ook als je kijkt wat er in de zaal zit. Zo'n gemêleerd publiek. Heel veel jonge mensen. Het was echt heel leuk.
1: Het voorzag in een behoefte. En het werd gewaardeerd, hoor ik. Ja. Nou hebben jullie een speciaal theater. Hè? Want jullie hebben maar beperkt mogelijkheden voor grote producties. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja, dat is ooit bij de bouw zo bepaald. Hè? Dat er geen toneeltoren op zit. En dat de achterkant en zijkant. En dat zal financieel denk ik ook te maken hebben. Dus je kunt niet alles doen. De hele grote musicals die kunnen bij ons niet staan.
1: Nee.
2: Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds een leuk programma kunnen bieden. En we hebben natuurlijk ook gewoon prachtige theaters in onze omgeving waar dat wel kan.
1: Ja, dan kun je het een beetje verdelen.
2: Daar wel naartoe.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Voel je het als een zware verantwoordelijkheid om weer voor een heel seizoen geschikte voorstellingen te vinden?
2: Nou, als ik al die bedragen zie die we dan sowieso gaan uitleggen.
1: Okay. Voor 120 voorstellingen heb je het. Ja. Moet ik in tonnen denken? In miljoenen? Ja, ik heb geen idee.
2: Ja, jawel. Wel iets over de miljoen. Dat zijn dan eigenlijk de garantiesommen die je afspreekt met de artiesten. Het totaal daarvan.
1: Ja.
2: En van iedere verkochte kaart krijg je een percentage.
1: Ja.
2: Uiteindelijk moet je dan natuurlijk wel terugvinden.
1: Je moet wel iets overhouden aan het eind. Ja. Maak je zin over.
2: Oh, nee, ik weet het niet meer.
1: Okay. Ik vroeg me nog af, is er nou een cultuurverschil tussen wat er in Barneveld, Veenendaal, Ede en Wageningen aanslaat? Of maakt dat helemaal niet uit?
2: Dat denk ik wel. Er zijn voorstellingen die overal in het land vol zitten. En dan heb je het over de Jochem Meijers of Bert Visser. Of
1: de grote namen.
2: Nog steeds. Echt, die namen die zitten overal in het land vol. Maar ik denk wel dat wij als theaters in de Gelderse Vallei allemaal wel echt een eigen signatuur hebben.
1: Mm-hmm. En wat is de signatuur van Barneveld?
2: Nou, ik denk dat wij programmeren heel erg op onze eigen omgeving. En waar ons publiek heel erg van houdt, dat zijn met name muziekvoorstellingen. Veel tribute bands.
1: Ja.
2: Daar hebben we er heel veel van. En wat we dan doen is ook zorgen dat ook echt de beste tributes bij ons staan. En zoals de Bee Gees bijvoorbeeld, die de Tribute Battle Bands hebben gewonnen. Maar ook de beste Simon & Garfunkel. Als we dan de tribute doen, willen we ook de beste. Ook van Johnny Cash, Queen, noem maar op.
1: Maar
2: dat is wel heel tekenend voor ons theater.
1: Ik heb inderdaad heel jullie programma eens even voor mezelf doorgelopen. En toen viel mij dat ook al op hoor. De enorm veel optredens van die tribute bands. En dan ga ik jou een gewetensvraag stellen Marjon. Hoeveel hebben jullie er eigenlijk geprogrammeerd?
2: We hebben er...
1: Tribute bands?
2: Ik dacht dat gaat hij vast niet vragen. Ik ga dat niet uitzoeken.
1: Ik weet het.
2: Maar ik gok ongeveer 35.
1: Nou, ja,
2: of hangt heb van, jij ze geteld?
1: Weet je, ja, tuurlijk heb ik ze geteld. Maar dat hangt er vanaf wat je als tributeband ziet. Ik heb puur de tributebands. Dus ik heb niet band die een breed repertoire. Nee. En dan kom ik op 19 uit, wat ik al een enorm aantal vind, hoor.
2: Oké.
1: Ja, ja. Dat is niet mis. En jullie hebben heel veel andere muziekvoorstellingen. Ook lokaal, dat vind ik dan ook heel bijzonder. Speciaal de Harmonie Barneveld met Musical Meets Movie.
2: Ja, wij delen ons pand met de muziekschool in Barneveld en met de Harmonie Muziekgezelschap.
1: Ja.
2: En zij komen natuurlijk ook bij ons optreden. En dat is heel fijn. De Harmonie heeft meerdere orkesten die dat doen. En zij komen echt een aantal keren per jaar om ook hun uitvoering bij ons in de zaal te geven.
1: En dat is natuurlijk uniek.
2: Ze repeteren ook bij ons in de zaal.
1: Ja.
2: Ja, dat is heel uniek en ook heel fijn. Want we zijn wel. Het is wel belangrijk om ook het amateurverenigingsleven hoog te houden. Hè? Juist ook voor theaters.
1: Ja, want dat leeft ook heel erg in de regio natuurlijk. Ja. Zijn er nog bijzondere voorstellingen waar je trots op bent en je zegt, die heb ik naar Wageningen kunnen halen?
2: Nou, naar Wageningen.
1: Barneveld natuurlijk, Barneveld. Ja. Nee, ach, sorry.
2: Nee, waar ik heel erg trots op ben dat hij naar Barneveld komt, dat is Nasreddin Char. Ik zag zijn voorstelling Wat als in Amersfoort dit voorjaar. En ik was meteen verkocht.
1: Mm-hmm.
2: Want wat hij doet is op een fantastische manier zijn eigen angsten koppelt hij in de voorstelling aan wereldproblematiek. Maar ook aan alles wat met algoritmes gebeurt. Hij laat je lachen, hij laat je huilen. Hij praat met het publiek, waardoor de hele zaal, die heel gemêleerd was in Amersfoort, alle kleuren en smaken en culturen zaten in die zaal.
1: Ja.
2: En we werden allemaal één geheel. Ja. En dat je dat kunt als acteur, dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Grote klasse. En jij hoopt dat je ook Barneveld helemaal in beroering kan brengen daarmee, denk ik.
2: Ja, daar ga ik ontzettend mijn best voor doen.
1: Noem nog één keer zijn naam voor de mensen die het niet goed verstaan hebben. Over wie had je het?
2: Het is Nasreddin Char.
1: Nasreddin Char. Oké, hij heeft ook een theaterprijs in het verleden een keer ontvangen. Waar hij heel ontroerend ook zijn vader bedankte. Goed, nou, er zijn genoeg mogelijkheden. 120 voorstellingen moeten eigenlijk wel iets tussen zitten. Mag ik jou heel erg bedanken voor deze toelichting? En ik hoop dat jullie weer die 80% bezetting halen als het afgelopen seizoen.
2: Als ik de voorverkoop mag geloven, dan gaat dat zeker gebeuren.
1: Wat leuk. Ja. Alle gasten vandaag, die hebben een zomer- of vakantieplaat meegenomen. Welke plaat heb jij voor ons meegenomen, Marjon?
2: Ja, ik dacht, we blijven een beetje in de tributes, maar dan even de originele uitvoering natuurlijk op de radio van de Beach Boys, Good Vibrations.
1: Mag ik jou heel erg bedanken voor de toelichting en veel plezier ook het komend theaterseizoen wensen, Marjon.
2: Heerlijk weekend voor jullie.
1: Oké, jij ook. En het is een hele speciale uitvoering die we hier van de Beach Boys horen, want het is samen met de Royal Philharmonic Orchestra.

0: Studio C Muziek.
1: We zijn aangekomen bij het Zomerfestival. Dat plaatsvindt zaterdag 11 juli van 12 tot 5 uur op zorgboerderij Macandra. En de organisatie van het Zomerfestival is helemaal in de handen van het a cappella Kamerkoor Tarantella. En de vertegenwoordiger van dat koor is Henry Hagen. Die is hier bij me. Welkom, Henry.
2: Dankjewel.
1: Wat is jouw rol binnen het koor?
2: Ik zing sinds 2 jaar in het koor als tenor. Dus ik ben dus gewoon koorlid.
1: Ja, dus maar niet in de organisatie of bestuur?
2: Ik zit nu wel in de werkgroep die dit festival voorbereidt, zeg maar. Dus, ja. Maar ik zit niet in het bestuur of zo, nee.
1: Oké. Voordat ik met jou stil ga staan bij dat zomerfestival, wil ik graag eerst even kennis maken met wie jullie als koor zijn. Mm-hmm. Jullie zijn een a cappella kamerkoor, gaf ik net aan. Hoe verleden hebben jullie?
2: Ik geloof 20, 22 leden ongeveer.
1: Oké. En welk repertoire brengen jullie op de planken?
2: Zeer breed. Van alles en nog wat. Noem het eigenlijk maar. Noem maar een bepaald genre. En we hebben het wel ooit
1: ook
2: gedaan.
1: Ook Nederlandstalig?
2: Ook Nederlandstalig. Franstalig. Engelstalig. Maar ook kamermuziek uit de middeleeuwen.
1: Wat meer klassiek georiënteerd ook.
2: Dat is ook klassiek.
1: Een breed palet hoor ik.
2: Ook Elton John. Leuk. Maar ook nummers van Hans Dorrestein die bijvoorbeeld in Sesamstraat gebruikt worden. Ja. Dus van alles en nog wat.
1: Dat is wel, die je misschien ook niet zo vaak hoort daardoor. Dat is juist leuk. Ja. Ja. Ik las op jullie website dat het koor regelmatig optreedt en daarbij uit het hart zingt. Vanuit het hart.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Ja. Ja, ja, ja, we zijn meer dan een koor. We zijn eigenlijk ook gewoon een groep muziekliefhebbers die ook graag zich vereenzelvigt met de teksten die er gezongen worden. En proberen ons daar ook heel goed in te leven. En daarom noemen we dat uit
1: de
2: het
1: beleving.
2: Hart zingen.
1: Ja,
2: de beleving, inderdaad. Ja.
1: En hoe komen jullie aan die liedjes?
2: We hebben een muziekcommissie, dus een aantal koorleden. En de dirigenten zelf heeft ook heel vaak allerlei lumineuze ideeën.
1: Ja.
2: Dat ze ergens iets hoort wat ze denkt van, hé, dat is iets voor ons.
1: Maar het kan ook zijn dat er iets ingebracht wordt waarvan het koor denkt, toch maar niet.
2: Maar we zijn ook een heel democratisch koor. Dus als er veel koorleden zeggen van, als we een paar keer geprobeerd hebben, wat geroken hebben aan zo'n lied. En de meeste hebben zoiets van, dit ligt ons eigenlijk niet helemaal.
1: Dan gaat hij van de
2: dan
1: lijst.
2: Dan gaat het ook weer van het lijstje
1: af. Wat is jouw persoonlijke favoriet?
2: Mijn persoonlijke favoriet? Ja, ik hou wel van mooie klassieke dingen. Dus bijvoorbeeld de Cantique de Jean Racine.
1: Ja.
2: Van Fauré, dat is echt prachtig. Die gaan we volgende week ook doen trouwens op het festival.
1: Oh, mooi.
2: Maar ik vind ook dat liedje van Sesamstraat van Hans Dorrestein wat we doen. Dat gaat dan over een hondje dat bang is in het donker.
1: Ja.
2: Dus, en daarover zingt.
1: Heel klein.
2: Heel klein.
1: Maar ook humoristisch daardoor.
2: Heel humoristisch,
1: denk ik.
2: Ja.
1: In 2024, dus 2 jaar geleden, toen bestonden jullie 25 jaar, begreep ik.
2: Klopt.
1: Dat werd gevierd met een zomers muziekfestival. En dat smaakte naar meer blijkbaar.
2: Dat smaakte naar meer.
1: Zaterdagmiddag 11 juli, 12 uur, dan barst het weer los op Macandra.
2: Dan barst het weer los.
1: Wat gaat er gebeuren daar, Henry? Kun je wat dingen toelichten?
2: Nou, het is een scala van allemaal kleine optredertjes van die allemaal 20 minuten duren ongeveer. En heel veel optredertjes hebben allemaal een link met het koor of met leden van het koor. Het koor treedt zelf 3 keer op, maar er komt bijvoorbeeld ook een barbershop quintetje.
1: Zijn dan weer afvaardigingen vanuit het koor?
2: Een van die barbershopleden zit in het koor.
1: Oh,
2: en de andere 4 niet. Ja.
1: Oh ja, en bijvoorbeeld ik zag staan Herman van Veen tribute. Ja. Is dat dan Tarantella?
2: Dat zijn 2 koorleden. Inderdaad, een alt die zingt en een bas die dan op een bas of op een piano begeleidt. Dus die gaan een aantal nummertjes van Herman van Veen doen. Ik doe zelf ook wat samen met Harry Hendriksen, jullie allemaal wel bekend.
1: Ja, hij appte me nog van de week. Van hey, komt,
2: ja, met z'n
1: komt Henry langs, wij gaan
2: wij,
1: niet doen. Een vuurdoop noemde die het.
2: Ja, wij noemen onze troubadours en we gaan 60, 70, 80 jaar covers doen met z'n tweeën. Maar er is ook een chansons groepje, dus die gaan Franse chansons doen. Er komt we hebben een Oekraïens dameskoor uitgenodigd.
1: Vedana.
2: Ja. Dus daar zijn wij zelf ook heel benieuwd naar wat daaruit gaat komen. En een aantal kleine kwartetjes uit het koor zelf die ook gewoon tussen de bedrijven door optreden.
1: Wat is Chicken Line Connection?
2: Chicken Line Connection, dat is dat barbershop groepje.
1: Oh, dat is dat verwacht je niet, die naam.
2: En de vrouw van het koorlid dat in die barbershop groep zit, Die speelt in een grote big band, Jala Fuzi. Die gaat ook acte de présence geven. En die gaan ook 2 keer een half uur spelen.
1: Heerlijk swingende band.
2: Van
1: is dat?
2: Alles en nog wat dus.
1: Ja, nog een klarinettentrio zag ik staan. Dus dat is weer iets heel anders. Ja, dat is instrumentaal dan.
2: Ja.
1: En ook bekend in deze omgeving. Ook wel regelmatig in andere programma's hier bij de Omroep geweest. De vertegenwoordigers van Keetje en Co.
2: Keetje en Co, ja.
1: Die hun eigen repertoire schrijven
2: klopt.
1: Ook.
2: Ja, ja.
1: Heel het is een plezierige duo, zomerse muziek.
2: Ja, heel fijn is dat. Ja,
1: ja.
2: Die komen ook.
1: Oké. Nou, dat is dan zeg maar er muzikaal te beleven. Is, ja. Zijn er nog dingen omheen voor kinderen te doen? Of
2: er is een kabouterpad. Dat is dus een verrassingspad voor kinderen in het veld. Want we hebben het dus ook muziek in het veld genoemd.
1: Mm-hmm.
2: Er is koffie, er is thee, er is fris. Er zijn zelfgebakken taarten en koeken en zo. Dus aan de inwendige mens wordt ook gedacht.
1: Ja.
2: En het wordt misschien een beetje warm. Dat zijn de vooruitzichten. Maar ja, Macandrij is een prachtig terrein.
1: Je kunt verkoeling opzoeken onder de bomen.
2: Je kunt verkoeling opzoeken, je kunt een rondje lopen. Het belooft een mooie dag te worden.
1: Dat wordt het al sowieso door het programma dat je net
2: zeker.
1: Hebt toegelicht, denk ik, Henny. Wat ik even wat verwarrend vond, op de ene plek zag ik staan, het is gratis. Op de andere stond 1 euro. En weer ergens anders las ik, een vrijwillige bijdrage wordt gewenst. Wat is het nou?
2: Het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
1: Ja, want jullie maken wel kosten, die moeten er ook uitkomen.
2: Ja, we maken wel kosten, maar we hebben ook het geluk dat we subsidie van de gemeente Ede hebben gekregen.
1: Dat is mooi.
2: Dus dat is ook heel fijn dat die ons daar ook in willen ondersteunen.
1: Ja, nou waar heb ik het met Henry over gehad? Over het zomerfestival wat plaatsvindt zaterdag 11 juli van 12 tot 5 uur op zorgboerderij Macandra. En de organisatie is in de handen van Tarantella. Henry Hagen heeft daar alles over toegelicht. En Henry, jij mag ons gesprek afsluiten met jouw zomer- of vakantieplaten. Welke gaat dat worden?
2: Ja, toen me dat gevraagd werd, de eerste die er in mij opkwam was echt een liedje uit mijn kindertijd of uit mijn jeugd, zeg maar. En dat was In the Summertime van Mungo Jerry. Daar word ik altijd blij van als ik dat hoor.
1: Oké, gaan we dat doen. Ik wens jou heel veel plezier volgende week zaterdag met het Zomerfestival. En dank voor de toelichting.
2: En jullie, dankjewel.

0: Studio C, culturele berichten.
1: Ja, in deze uitzending hebben we allerlei gasten met activiteiten hier in de regio. Maar ik wilde nog een aantal even onder de aandacht brengen. Wat er de komende tijd nog te gebeuren staat hier wat verder weg. Het Leeffestival bijvoorbeeld in Wageningen. De binnenstad van Wageningen staat zondag 5 juli in het teken van de 42e editie van het Leeffestival. En tussen 1 en 6 uur kunnen bezoekers op verschillende locaties genieten van gratis straattheater, muziek, dans, beeldende kunst en acrobatiek. En het thema van deze editie is grenzeloos. Dat dus allemaal zondag 5 juli in de binnenstad van Wageningen. Dan een mooie landgoedwandeling in landgoed Otelaar in Barneveld. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli, dus over een paar weken dus, een mooie wandeling over landgoed Groot Otelaar. Het landgoed is een voorbeeld van hoe door particulieren een nieuw landgoed is ontwikkeld in de oorspronkelijke landbouwgrond. En tijdens de wandeling over interessante landgoed vertellen de boswachters over de historie van het gebied, de verandering van akkerland naar natuurgebied en de huidige beheer van het erfgoed. Hoewel het een relatief nieuw landgoed is, is er al heel veel te beleven en te zien. Online reserveren voor die wandeling op zaterdag 25 juli is mogelijk via glk.nl excursies. En het is dus 25 juli en het start om 2 uur. Dan zaterdag 29 augustus, al wat verder weg, dan vind je de dorpsloop Woudenberg vindt plaats. Een hardloop-evenement op het volledig afgesloten wielrenparcours in Woudenberg. Als onderdeel van de wielerronde Woudenberg. Volwassenen lopen 5 kilometer, kinderen kunnen kiezen uit 1 of 1,5 kilometer. En het parcours van 1700 meter wordt meerdere keren afgelegd, waardoor publiek langs de kant de deelnemers herhaaldelijk ziet passeren. En na de finish wacht een hapje en een drankje. En de wielerwedstrijden. Goed, dat kan allemaal via inschrijven op de website wielerrondewoudenberg.dorpsloop. Dan kunnen we de Grebbeberg ontdekken met gidsen van het Cunera-gilde. Ja, de Cunera-toren staat natuurlijk in Rhenen. En die laten je de Grebbeberg zien zoals je hem nog niet kent. Want de Greb is meer dan Ouwehands Dierenpark en de slag van 1940. Samen met die gidsen maak je dus een hele boeiende wandeling. En de ticketkosten zijn €2,50 voor mensen tot en met 12 jaar. En mensen die iets ouder zijn, €5,50. Wil je daaraan meedoen? Met die hele bijzondere dus Cunera-wandeling op zaterdag of woensdag 15 juli om 19:30 s'avonds. Ga dan even naar cuneragilde.nl, activiteit Grebbeberg. Wij gaan door met muziek en de volgende gast zit ook al klaar. Je kan hem straks al aangekondigen. Het boek ligt zelfs aan voor hem. Mannetje van de krant staat erop, Teunis Bunt. Zometeen ga ik met hem praten. Maar eerst luisteren we even naar andere vrolijke muziek in een hele andere taal. Die hebben Galet met Aisha. MUZIEK

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: De allerlaatste gast van dit seizoen. En in september zijn we weer terug. Zaterdag 5 september. Dus die eer heb jij, Teunis. En een maand geleden zaten we ook al hier bij elkaar. Dus ik vind het ook heel leuk om je weer te zien. Ik gaf het net al aan. Het boekje ligt voor je. Het boek bedoel ik. Mannetje van de krant. Geschreven door de zoon van Jan Blokker. Hè?
2: Ja, Jan Blokker junior. Historicus.
1: Jan Blokker junior. Ja, het is niet eens zo'n heel erg dun boek. Of dik boek bedoel ik. Heeft het inzicht gegeven? Wie is.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je een biografie om verschillende redenen leest. Ten eerste wil je meer van die persoon te weten komen.
1: Ja.
2: Maar je krijgt ook altijd meer te weten over de vakgebieden waarin die zich bewogen heeft. En je krijgt natuurlijk een beeld van de tijd waarin die geleefd heeft. Mm-hmm. En mijn eerste associatie bij Jan Blokker zijn zijn columns in de Volkskrant.
1: Zeker, ja.
2: En ja, was toch altijd een van de eerste dingen die ik dan opzocht. Uh-huh. En dan altijd belangrijk om wat hij zei, maar ook om hoe hij het zei. Een beetje mopperig en toch kon je erom glimlachen.
1: Beetje knorrig wel, hè?
2: Ja, maar je kon er wel om glimlachen, om de manier waarop het gezegd was enzovoort. Maar die man die heeft veel en veel en veel meer gedaan. Nu had iedereen die zich erin stortte, had natuurlijk een biografie kunnen schrijven. Maar ja, als een zoon dat doet, dan is dat nog wel een keer wat anders natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, dat is heel dichtbij. Ja. En dan zie je ook de andere rol, de vaderrol misschien.
2: Ja. Ja.
1: Kan ik me voorstellen. En was hij thuis nou ook een beetje de type waar je ook een indruk van had uit zijn columns?
2: Nou, het eerste hoofdstuk heet Stilte, vader werkt. En dus, dat was natuurlijk wel zo. Die man zat heel veel op zijn studeerkamer. Maar hij is toch ook een goede vader geweest.
1: Ja.
2: En, want dat zie je ook helemaal aan het slot van het boek. Dan zegt die Jan Blokker junior. Er is niet één Jan Blokker. Er zijn er velen. En ze waren allemaal mijn vader. En dus zijn vader ook op verschillende manieren meegemaakt. Maar zeker tegen het einde van zijn leven. Nou, overdrijf ik een beetje, maar het is wel in het laatste stuk van zijn carrière.
1: Hmm.
2: Toen heeft Jan Blokker ook samen met zijn zoons Bas en Jan junior een paar heel succesvolle boeken gemaakt aan de hand van schoolplaten. De eerste was Het vooroudergevoel, met allemaal historische schoolplaten waar ze over schreven met z'n drieën.
1: Ja.
2: En later hebben ze dat ook gedaan over Bijbelse schoolplaten. Er was eens een God, heet dat. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk om je vader ook op zo'n zakelijke manier mee te maken.
1: Ken je die boek ook? Die heb je ook gelezen?
2: Nou, ik heb Er was eens een God, ligt bij mij in huis.
1: Ja.
2: Ik ben nog steeds van plan om het te gaan lezen. Het ziet er prachtig uit, heel groot formaat.
1: Ja,
2: zodat die
1: ja.
2: platen ook heel goed uitkomen. Maar ik moet hem nog gaan lezen, ja.
1: Oh, okay.
2: Ik heb er wel zin in.
1: Ja, ja nu ja. zeker, denk ik. Ja. Nu je de biografie gelezen hebt.
2: Ja, zeker. Want het is gewoon een interessante man. Hij begon eigenlijk gewoon als schrijver. Hè. Zijn eerste publicatie was een novelle, een roman, Séjour. En dat was heel succesvol. Hij kreeg er meteen een prijs voor. De Reina Prinsen Geerlichtsprijs in 1950. De vorige winnaar van die prijs was Gerard Reven met De Avonden.
1: Niet de minste.
2: Ja, dus daardoor leerde hij Reven ook kennen. Want
1: ja.
2: Ze kwamen samen bij mevrouw Prinsen Geerlichts. En hij heeft nog een paar van dat soort boeken geschreven. Nou, en toen is hij uiteindelijk eerst bij het Parool terechtgekomen bij Simon Carmichelt.
1: Stukjes schrijver, zeg
2: maar. Ja, en Carmichelt die vroeg hem om filmrecensies te gaan schrijven.
1: Ja.
2: En dat moest eigenlijk nog een beetje uitgevonden worden, hoe je dat dan moest doen.
1: Okay.
2: Dus hij was een heel fanatiek filmkijker. Dus hij ging heel veel naar de bioscoop. Dus hij heeft dat op zich genomen. Hij is later overgestapt naar het Algemeen Handelsblad. Daar werd hij filmredacteur. Hij kreeg een televisieprogramma bij de VARA, waarin hij over film sprak. Dus hij heeft heel veel van films meegemaakt. Hij is ook naar festivals in Cannes geweest en dat soort dingen.
1: Oh, okay.
2: Hij wist heel veel op dat filmgebied. En later ging hij ook scenario's voor films schrijven.
1: Ja, dat wist ik. Ja. Maar het eerste wist ik niet, wat je nu vertelt.
2: Fanfare, de beroemde film van Bert Haanstra met Albert Mol, daarin Giethoorn met dat harmonieorkest dat ruzie krijgt en dat een hele strijd en uiteindelijk komt toch alles goed. Nou, een hele grappige film, 1958. Daar heeft hij het scenario van geschreven, maar ook van Eline Veren en van de komst van Joachim Stiller en nog meer van die film.
1: Ja.
2: Nou, dat wist ik allemaal niet, dat hij al die scenario's geschreven had. Maar hij zat toen natuurlijk ook Eerst bij het Parool, toen bij het Algemeen Handelsblad. Heel erg in die krantenwereld. Hij ontmoette allerlei mensen. Bij Algemeen Handelsblad was dat Harry Moelis en Henk Hofland die hij daar tegenkwam. En wat ook heel erg leuk is, misschien is het nog wel ergens te vinden. Toen zij al oud waren, die drie. Moelis, Hofland en Blokker. Toen zijn ze geloof ik elke 10 jaar hebben ze een gesprek gehad. Een soort interview ook. Mm-hmm. In volgens mij een Haagse Post. Mm-hmm. Over om terug te blikken, maar ook over om de tijd te peilen. Nou, dat was echt wel boeiend om die drie.
1: En dat is alleen in de krant verschenen, daar is geen boek van verschenen, begrijp ik.
2: Nee, niet dat ik weet. Misschien is het wel zo, misschien heb ik het gewoon over het over
1: waarschijnlijk
2: het
1: op de website van Delver wel terug te vinden.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Daar vind je veel oude krantenartikelen terug.
2: Nou, en door die filmrubriek bij de VARA was die ook op tv. En daar was hij ook nog betrokken bij het programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Een satirisch programma.
1: Legendarisch, ja. Met Mies Bouwman.
2: Ja, met de brave Mies Bouwman die later een hele andere kant op ging. Maar ook met Dimitri Frenkel-Frank, met Rinus Ferdinandus. Ook met Gerard Reven trouwens, die zat er ook bij.
1: Klopt.
2: En later wordt hij bij de VPRO eindredacteur televisie. En het blijkt dat hij dat soort dingen, dat kon hij heel goed. Later ging hij naar de Volkskrant, werd hij ook adjunct hoofdredacteur, heeft hij gezegd, doe ik 5 jaar.
1: Ja.
2: En hij kon heel goed met mensen gaan praten en kijken waar het heen moest. De goede mensen aantrekken daarvoor. En dat beeld, ik zie het nog voor me, dat beschreven wordt, dat hij dan bij iemand bij het bureau gaat zitten, met zijn kont in de prullenbak en dan een hele tijd gaat praten met zo iemand.
1: Kortom, een eigenlijk veel veelzijdiger man als dat je zou denken op basis van de stukjes waar hij bekend voor geworden is.
2: En hij moet gigantisch hard gewerkt hebben. Dat kan bijna niet. Als je zoveel.
1: Heel veel informatie is in het boek te vinden. We moeten afsluiten, want ik ga nog jouw zomerplaat draaien.
2: Het leest ook heel lekker. Teugels. Dat wil ik ook wel even zeggen. Dus je kunt gerust meenemen op vakantie.
1: Oké, dat is dus een tip van onze boekenman Teunis Bunt. Mag ik jou bedanken voor. We hebben het gehad over Mannetje van de Krant. De biografie van Jan Blokker.
2: Ja.
1: En we gaan deze uitzending, dit uur, deze laatste voor de zomer, zeg maar, afsluiten met jouw ultieme vakantieplaat. Welke is dat?
2: Dat is een plaat van Poky Lafarge en Something in the Water.
1: Ja, ik kende hem niet. Ik vond hem heel leuk.
2: Ja, ik word er altijd voor.
1: Ik kom ook een beetje in de zomerstemming. Dus we zien jou graag terug. Over 2 maanden. Ja. Dankjewel, Teunis. Ja.

En hiermee zijn we bij de laatste minuut aangekomen van Studio C. Ik wil alle presentatoren die dit programma hebben gepresenteerd bedanken het afgelopen seizoen. Ik wens Bea Koops, die helaas deze uitzending niet kon doen. Ik heb het van haar overgenomen. Heel veel beterschap. Ik hoop dat zij weer volop na de zomer terug is. En ik dank Adrie Spekkelen voor de techniek vandaag. Wij zijn dus terug zaterdag 5 september met de start van een nieuwe reeks Studio C. En we gaan eruit met de laatste seconde van Poky Lafarge, Something in the Water. Ik wens u een hele fijne zomer toe en graag tot na de zomer weer bij dit programma Studio C. Ja.

4 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag, welkom bij Stilok Radio, het kerkelijke geluid in de regio. U luistert deze zondagmiddag naar het programma Middagzon. Met veel muziek en zo dadelijk om 5 uur zenden wij een kerkdienst uit van de hervormde gemeente van Veenendaal. En die dienst zal komen vanuit de Oude Kerk aan de Markt. En voorganger in deze dienst is de eigen predikant dominee C.A. van der Graaf. Tot 5 uur luisteren we naar gewijde geestelijke muziek.

Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de kerkdienst die zal komen vanuit de Oude Kerk op de Markt. Kerkdienst van de hervormde gemeente van Veenendaal met als voorganger dominee André van der Graaf. Wij wensen u een gezegend uur toe bij het beluisteren van deze dienst. En na de dienst komt Stiel ook bij u terug met het programma Middagzon.

Goedemiddag gemeente hier in de Oude Kerk van Veenendaal. We groeten allen die met ons verbonden zijn en vanmiddag in het bijzonder ook de luisteraars van de regionale kerkelijke radioomroep Stilok. En ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Voorganger is onze wijkpredikant, dominee André van der Graaf. En het thema van deze dienst is Weerbare Jongens. De collecten zijn voor de volgende doelen. De diaconale collecte is bestemd voor SOA noodhulp in Venezuela. De tweede collecte is voor kerkbeheer met als bestemming eredienst. En de derde collecte is eveneens voor kerkbeheer met bestemming instandhouding van de wijkgemeente. Geven kan via de app of de bankoverschrijving en hier in de kerk in de collectezakken bij de uitgangen. Ook uw bijdrage voor de zending wordt van harte aanbevolen. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe. En we zingen nu als aanvangslied Psalm 93, de versen 1, 2 en 3 in de versie van de nieuwe psalmrijming. Voor de luisteraars thuis herhaal ik Psalm 93, versen 1, 2 en 3 uit de nieuwe psalmrijming.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw van generatie op generatie. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Amen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Aan het begin van deze kerkdienst zingen we een lied van toewijding. Abba Vader op tonenhoogte 265.

Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij hier met elkaar samen mogen zijn in de kerk. Dat uw belofte nog steeds geldig is. Dat als we zo bij elkaar zijn, u daar ook bij bent en bij komt. En dat we dus met heel veel verwachting in de kerk mogen zijn. In verwachting van iets dat u tot ons zeggen zult, door de woorden van de Bijbel en de verkondiging heen, of misschien ook wel door het lied heen dat ons raakt, of door gewoon de stilte, u die ons aanraakt in de kracht van uw geest. Wij danken u dat dit een goede plek is om te zijn. Op zoveel andere plaatsen in ons leven moeten we altijd maar weer ons beste beentje voorzetten en soms ook wel wat maskers. Dan laten we toch niet het achterste van onze tong zien en dan zetten we door. Maar wij danken u dat de kerk een plek is waar de maskers af mogen, waar we binnen mogen komen als de mensen die we zijn. Met onze sores en met onze zegen, met onze dankbaarheid, maar ook met alles wat ons op de een of andere manier hinderen kan, pijn doet. Ook de gebrokenheid mag hier een plek hebben. Wij danken u dat u een God bent die ons daartoe uitnodigt. Dat we niet mooi weer hoeven te spelen. En dat u ons daarin ontvangt en met ons omgaat. We bidden u dat door de woorden van de Bijbel heen die we met elkaar gaan lezen, dat we iets zullen vernemen en opvangen van uw stem. De stem van de goede herder die onze naam noemt. En die onze weg wijst. En die ons bemoedigt. En zo nodig ook weer bij de les roept. U weet waar we naar verlangen. Maar u weet nog veel beter wat wij nodig hebben.

Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We doen dat uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Daniël. En ik heb het plan opgevat om de komende weken een aantal keren, tot aan mijn zomervakantie, dat is pas ergens in augustus, dus dat duurt nog even. Maar een aantal keren is naar dat boek Daniël te kijken. En daar te proberen op het spoor te komen wat de woorden van God van toen ook hier en nu tot ons te zeggen hebben. Daniël 1 gaan we lezen. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël en Hanania, Misaël en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn Heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uit zouden zien dan die van andere jonge mannen uit uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren dan 10 dagen op de proef. Laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. En hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hem plantaardig voedsel gaf. En aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, maar onder hen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig, gelukkig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Amen.

Dat Bijbelboek Daniël is ook wel verzetsliteratuur genoemd. Ik zal daar zo meteen in de preek ook nogal het een en ander over zeggen, over de achtergrond van dat boekje Daniël. Een hele heftige en hectische tijd waarin dat geschreven is en speelt. Als dan dat beloofde land, God je beloofd heeft, als dat dan ingenomen is. En als dan de tempel, de plek waar God woont en waar verzoening gebeurt en waar God contact zoekt, als die dan verontreinigd is en als er van alles weggehaald is en die tempel niet meer functioneert en je bent weggevoerd naar een vreemd land, als dan jouw hele leven zoals je dat tot nu toe gekend hebt, als dat helemaal in duigen ligt, is er dan nog iets te hopen? Houd je dan nog iets over? Of is dat dan einde oefening? Is dat dan einde verhaal? Dat zijn de grote vragen die spelen steeds opnieuw door de geschiedenis van Israël heen. En dat zijn de grote vragen die in zekere zin ook beantwoord worden in dat boekje Daniël. Ik licht vers 17 er even uit. Die vier jonge mannen. En de vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En het thema van de verkondiging, weerbare jongens. Als thema van de verkondiging. We zingen een lied van vertrouwen in de werking van de geest. Die is ons beloofd, daar hebben we net om gebeden. Die mogen we dus inwachten, zoals dat dan mooi heet. En dat doen we met het lied op toonhoogte 138. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Als antwoord op de verkondiging van het evangelie zingen we Psalm 1, het eerste couplet uit de nieuwe psalmberijming. Want als dan die tempel, dat is natuurlijk de grote kwestie van het Oude Testament, als dan die tempel verdwenen is en de offers kunnen niet meer worden gebracht. En je bent misschien ook nog eens een keer weggevoerd naar een vreemd land, waar andere gewoonten zijn, andere goden heersen. En dat verhaal van de God van Israël is wel een heel ver weg verhaal, om het zomaar even te zeggen. Wat kun je dan nog doen? Hoe kun je dan nog de weg van God gaan? En Psalm 1 geeft daar een antwoord op. Dan heb je de woorden van God en zijn instellingen. Dat je daarin wonen mag. Dat dat een huis voor je is. Als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 1, het eerste couplet. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Weerbare jongens, als je zo dat eerste hoofdstuk eens even wat laat bezinken en je ziet wat er gebeurt, dan is dat iets wat aan ze opvalt, lijkt me zo. Weerbare jongens. Gemeente van Christus, gasten in ons midden. Laten we het eerst maar eens even hebben over de hele menselijke kant van dat verhaal dat hier verteld wordt van die vier jongens daar in dat verre Babel. Het wordt allemaal wel heel snel verteld en een beetje uit de doeken gedaan zo in die eerste verzen. Maar het is natuurlijk een huiveringwekkende en bloedige realiteit die daar zo even in een paar versen wordt samengevat en opgesomd. Het is namelijk een oorlogsverhaal. En daar is een overwinnaar en dat is de koning van Babel, Nebukadnezar. Die neemt Jeruzalem in en die speelt daar de baas en die onderdrukt daar de boel. En je hebt daar verliezers en dat is Jeruzalem en de koning Joachim. En eerlijk is eerlijk, zo moet je dat natuurlijk eigenlijk zeggen, zoals in elke oorlog. Feitelijk zijn er natuurlijk alleen maar verliezers. Om er wat gevoel bij te krijgen waar je dan aan moet denken, zou je Tommy Wieringa's boek Convoy kunnen lezen over de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Een aantal duizenden kilometers verderop is wat hier de achtergrond is en realiteit nog steeds aan de gang. Dat is de achtergrond van dit verhaal. Die overheersing door Babel en dan de ballingschap. Duitse theoloog die veel nagedacht heeft over de rode draad die te trekken valt in het Oude Testament. De theologie van het Oude Testament die noemt die ballingschap, dat het volk is weggevoerd, dat de tempel verwoest is en ingenomen. Hij noemt dat het trauma in het collectieve bewustzijn, geheugen van het volk Israël. En eigenlijk op alle bladzijden in het Oude Testament wordt daar ergens wel weer geraakt aan dat grote collectieve trauma van die vreemde volkeren die de baas speelden en het beloofde land innamen en de tempel uiteindelijk hebben verwoest. Het heeft met Gods oordeel te maken, vertelt Daniël. God geeft die koning van Jeruzalem in de handen van Nebukadnezar. Nou, dan heb je al heel wat om over na te denken. Maar dat collectieve trauma heeft dus ook te maken met die werkelijkheid, die realiteit van die oorlog. Verwoestend is het. Talloze mensenlevens die gemorst en verspild worden. Alsof ze niet kostbaar zouden zijn. Anderen beschadigd, getraumatiseerd voor het leven. Daar gaat het om. En dan kijk je even naar die vier jongens. Hoe oud zullen ze zijn? Uitleggers gaan ervan uit, een jaar of 13 misschien. Iets ouder, 15, 16. En wat zullen ze gezien hebben toen die horde met soldaten van Babel de poorten binnentrokken, al plunderend? En wat zullen ze gezien hebben op die lange weg naar Babel? Ze worden gekidnapt.
tegen hun wil meegevoerd, uit hun vertrouwde omgeving gehaald, zeer waarschijnlijk losgetrokken van familie en kerngezin. En ze moeten gaan dienen aan het hof. En als je daar even over nadenkt, hebben ze ergens nog een hele riante positie vergeleken met zoveel anderen. Maar ze zijn wel het bezit van Nebukadnezar. Zo wordt daar in dit eerste hoofdstuk over gesproken. Hij beschikt over hen. En zo zijn ze bestemd tot onderdanige slavendienst. En dat merk je ook wel gaandeweg dat Bijbelboek Daniël, als dat zo is. Je bent overgeleverd aan de grillen van zo'n despoot, want dat is zo'n koning in oude tijden. Dan ben je ook je leven niet zeker. Alles wordt ze afgenomen, lezen we. Zelfs hun namen, dat heb je wel gezien, zelfs hun namen worden uitgegumd. Voortaan zullen ze Babylonische namen dragen en alles wat herinnert aan vroeger en aan thuis en hoe het ooit was. Hardhandig en resoluut wordt het gewist. Hele traumatische gebeurtenis, lijkt me zo. En het vloekt, laten we dat ook maar eerlijk zeggen, het vloekt met alles wat heilig is en waar God van is. Alle menselijkheid, zouden we vandaag zeggen, alle menselijkheid wordt hier met voeten getreden. En het zou je maar gebeuren, die vier jongens. En die vier jongens staan voor zo onnoemelijk veel anderen in die hele bloedige wereldgeschiedenis van ons tot op de dag van vandaag. En wie vandaag moet vluchten voor oorlog, weet misschien iets van wat Daniël en zijn vrienden hebben meegemaakt. En daarom roept de Bijbel Gods volk ook steeds weer op tot gastvrijheid en barmhartigheid. Niet omdat daarmee dan allerlei politieke vragen meteen opgelost zijn, maar omdat achter alle politieke kwesties, ook de actuele politieke kwesties van onze dagen, daar gaan altijd mensen van vlees en bloed schuil. Het zijn nooit alleen maar kwesties. Het gaat altijd over namen, kostbare namen in de ogen van God. Ook in onze dagen gaat het uiteindelijk toch ook steeds weer over menselijkheid. Wat voor mensen willen wij zijn? En wat voor een samenleving willen wij met elkaar vormgeven? In Babel worden mensen klein gemaakt. Daar doet jouw naam er niet toe. Als het ons niet zint, geven we je een andere. We wissen hem uit. Gods volk is in de wereld geroepen om die wenselijkheid te bewaken. En dat begint heel klein. Dat weet je. Begint gewoon in de straat of nog dichterbij. Op je werk, thuis. Is die kostbare naam van diegene die jij op jouw weg vindt, die kostbare naam van die mens naast jou, is die kostbare naam bij jou, bij mij, in veilige handen? Daar begint het. Dat is zo'n beetje de setting en de achtergrond bij al die verhalen in dat boek Daniël. En die Daniël en zijn vrienden, dat is ook wel apart om te lezen, dat zijn slimme gasten. Zouden wij zeggen. En good looking. Zij hebben hun uiterlijk mee. En ze worden samen met anderen in een soort van talentenklasje gezet. En 3 jaar krijgen ze een grondige opleiding. En dan moeten ze geschikt geacht worden om een klein radartje te worden in dat megarijk van Nebukadnezar. En je voelt aan, die jongens hebben weinig keus. Dat zit in van alles. Ze kunnen alleen maar meebewegen. En dat doen ze dan ook. Er wordt over hen beschikt. En tegelijk, dat is het wonderlijke. Daarom is het ook natuurlijk een Bijbelverhaal. Tegelijk merk je toch bij alle druk die gebeurt. Bij alle macht die wordt uitgeoefend. Bij alle trauma, zouden we ook nog eens een keer kunnen zeggen. Gebeurt daar in zekere zin ook ruimte bij die jongens. Daar zit iets van vrijheid. Er is een stuk van het leven van die jongens waar zelfs die Nebukadnezar niet bij kan. Hij kan over heel veel beschikken. Hij kan bepalen wat we eten. Hij kan bepalen wat we te lezen krijgen en moeten leren. Hij kan bepalen wat onze loopbaan wordt. Hij kan onze namen zelfs veranderen. Maar één ding, daar kan Nebukadnezar niet bij. En daarin zijn het dus hele weerbare jongens. Toch wel.
En daarin, dat voel je natuurlijk ook wel aan, worden die jongens aan ons als lezer door de tijden heen tot nu voorgesteld als een lichtend voorbeeld. Er is zoveel druk. Druk om te veranderen, om het allemaal anders te gaan doen, om met de massa mee te gaan. Om de oren maar te laten hangen. Wie zou ze het kwalijk nemen? Naar de grote machthebber, naar die Nebukadnezar. Er wordt met hen gesold. Die kant moet het op. En ondertussen gebeurt daar toch iets van vrijheid. En op dat punt wordt het verschil ook heel duidelijk tussen Daniël en bijvoorbeeld die meneer die verantwoordelijk is voor zijn opvoeding en voor zijn onderwijs en voor het dieet wat hij krijgt. Hij heeft sympathie opgevat voor die jongens. Dat is natuurlijk al heel apart en bijzonder. Dat is een godswonder in zo'n setting. Nou, dat schrijft Daniël ook. Ja, dat is ook zo. Dat is een gave van God. En Daniël die komt met het verzoek voor een aangepast dieet. Want hij wil zich niet verontreinigen aan alles wat er van de tafel van de koning komt. Want waarschijnlijk heeft dat ook zo een plek gehad in de offercultus aan de goden van Babel. En daar trekt Daniël met zijn vrienden een grens. En hij gaat met die man in gesprek. En dan merk je het grote verschil tussen Daniël en die kamerheer, zoals die genoemd wordt. Die man is doodsbang. En die zegt, ja, ik kan wel naar je luisteren. We kunnen wel een experiment aangaan om jullie een alternatief dieet te geven. Maar als misgaat, dan hang ik. Letterlijk staat er, dan komt dat op mijn hoofd. Nou, dan ben je meer kwijt dan je baan, zal ik maar zeggen. Dan kost je dat je leven. Dan ben je zo'n meneer in dat grootse rijk van Nebukadnezar en van Babel. En dan eigenlijk toch een kleine, bange man. Maar Daniël is niet bang. Hij heeft er alle vertrouwen in. Hij zegt, laten we het proberen. Hij gaat ervoor. Samen met die drie vrienden. Want hij wil leven. Dat is natuurlijk het punt. Hij wil leven van wat geschreven staat in die boeken van God. En waarin hij gevormd is al in Jeruzalem. Daar in Babel, waar zoveel op het spel staat. En waar geen haan erna zou kraaien als ze een andere route zouden kiezen. Daar, zegt dat boek Daniël, gebeurt toch iets van God. Bijzonder, dacht ik, en veelzeggend. Ook om even de aandacht op te vestigen. Ik noemde net al even de leeftijd. Dat is wel opvallend. We zouden ze tieners noemen, denk ik. Nog volop in ontwikkeling, ook toen, al was de wereld natuurlijk heel anders, toch? En die tieners zijn een voorbeeld van weerbaarheid en van vertrouwen en van gehoorzaamheid en vrijheid daarin. Dat wilde ik toch even genoemd hebben vanmiddag, die vier jongens. Bij ons zouden ze kattengezanten zijn, denk ik. Blijkbaar is dat ook wat Daniël wil zeggen. Je bent nooit te jong om door God gebruikt te worden en ingeschakeld. En om daar iets te kunnen betekenen voor mensen om je heen of voor het koninkrijk. Daar ben je nooit te jong voor. Het gaat in de kerk nogal eens over het belang van identificatiefiguren, zoals we dan zeggen. Het is belangrijk dat er in de gemeente mensen zijn aan wie je kunt aflezen hoe goed het is om God te volgen en te dienen. Dat je aan hen ziet, zo zou je kunnen geloven. Dat is geloof in uitvoering, geloof op twee benen zou je kunnen zeggen. En die identificatiefiguren zijn er. Maar als het over die personen gaat, dan zijn wij vaak geneigd om naar een wat oudere generatie te kijken. Naar mensen met levenservaring. Maar zo kan het dus ook. Ook tieners kunnen identificatiefiguren zijn. Voorbeelden van geloof en van vertrouwen en van volharding. Ik zou zeggen, laten we alert op zijn. En het ook benoemen als we het zien. En ze bemoedigen. Ik sta er soms van te kijken, ook in de gesprekken met catechesen en zo. Hoe jonge mensen soms hele andere keuzes maken dan ik zou doen.
maar soms ook zo radicaal kunnen zijn in hun keuze voor Jezus en voor een leven dicht bij Hem. Daar kan ik van leren. Een geschenk van God, laten we er zuinig op zijn. En ook met hen zoeken wat ze nodig hebben om weerbare gelovigen te kunnen zijn in onze tijd. Maar hoe komen die jongens nou zo ver? Wat is nou dat geheim van die weerbaarheid? Dat ze zo vrij zijn en dat Daniël deze voorstellen doet. Dat is de vraag, dat is natuurlijk ook voor ons de vraag. Dat weerbare. Wij leven in hele andere tijden. Ik denk, die letterlijke context van oorlog en geweld en ballingschap en zo kennen wij niet. Dus we moeten ook wat terughoudend zijn, denk ik, om die teksten ons zomaar toe te eigenen. Dan gaan andere mensen die hier veel meer van af weten, daar misschien wel onder lijden, gaan ons natuurlijk voor. Maar goed, het zijn ook woorden die ons gegeven zijn. Dus we mogen er ook wat mee. En dan zou je misschien kunnen zeggen, in onze dagen is er ook heel veel Babel om ons heen. Veel dat op ons inwerkt. Om de God van Israël te vergeten. Om op een andere manier te gaan leven. We zijn, zegt het Nieuwe Testament zo vaak, betrokken in een geestelijke strijd. En onze menselijkheid staat op het spel in van alles en nog wat. En ons geloof ook en vertrouwen in God en die nieuwe wereld van Hem. Waar zie je het gebeuren dan? Wordt het niet geweldig aangevochten? Als je even een beetje reflecteert en nadenkt over wat er allemaal wel niet gaande is in de wereld. Die oorlogen die gevoerd worden. Die grote meneren en mevrouwen met macht die hun zin maar doen. Welke kant gaat het op? En God, waar is die dan? Kun je nog iets van Hem verwachten? Dat zijn toch de vragen die je kunt stellen. Behoefte hoor je vaak ook in onze dagen dat we een weerbare samenleving zullen zijn. Die daar iets tegenover kunnen zetten. Een alternatief. Een weerbare kerk, weerbare mensen. Die hiertegen bestand zijn. En daarin aan God vast kunnen houden. Maar wat zit daar dan achter, die weerbaarheid? En het antwoord dat de Bijbel in Daniël geeft, zal je dan denk ik niet verbazen. Het opvallende is, dat zit dus niet voor Daniël en zijn vrienden in altijd en overal maar nee opzeggen als het je niet zint. Of als je niets mee kunt. Dat is opvallend. Op heel veel zaken, waar ze natuurlijk ook al moeite mee gehad hebben, gaan ze toch mee, omdat het niet anders kan. En het gaat er dus blijkbaar ook niet om overal maar tegen te protesteren, want dat werkt blijkbaar niet. Nee, het gaat om een innerlijke vrijheid eerst, die je hier ziet gebeuren en die naar buiten komt. Want Babel krijgt hun opleiding en Babel krijgt hun taal en zelfs hun namen, maar Babel krijgt hun hart niet. Daar kan Nebukadnezar niet bij komen. Dat is voor hem afgesloten terrein. En dat is niet alleen omdat die jongens daarvoor kiezen. Dat zit er natuurlijk ook wel in. De radicale keuze voor de God van Israël. Dat is ook bijzonder. Maar de Bijbelschrijver vestigt daarin de aandacht op nog iets anders. Als je de tekst goed leest, zie je tot 3 keer toe een zinnetje met God gaf. Wat de Bijbelschrijver wil laten zien is dat ook in dat verre Babel, al zou je denken dat de rol van God uitgespeeld zou zijn, maar ook in dat verre Babel onder de oppervlakte, achter de dingen, dat Hij wel degelijk ook daar aan het werk is en zijn macht laat gelden. Dat is de motor, zou je kunnen zeggen, van dit hoofdstuk. En ik denk dat is de grond onder de vrijmoedigheid van Daniël en de vrijheid die je ziet en zijn lef. Nebukadnezar, en dat is eigen voor dit soort type bestuurders en regeerders, denkt dat hij alles bepaalt. En toch is dat niet het hele verhaal. Daniël zegt, als je goed kijkt, is het God die regeert. Zelfs in Babel. Op een mooie manier wordt dat duidelijk gemaakt aan de manier waarop er over die namen verteld wordt. En die 4 jongens hebben prachtige Bijbelse namen, Hebreeuwse namen. En misschien is het je opgevallen, al die namen eindigen op El, Daniël. Of op Ja, Ganania.
Azaria. En dat zijn varianten van de godsnaam. Eel in het Oude Testament is naam van God. En Ja is een samenvatting, een korte afkorting van de eigen naam van God, van Adonai, de verbondsnaam. Dus je ziet daarin iets gebeuren van een geestelijke strijd. Juist die naam van die jongens, waar die godsnaam ook helemaal aan verbonden is, die moet uitgewist worden, die moet eraan geloven. En dan krijgen ze namen van Babel ervoor in de plaats. En als ik het goed begrepen heb, zijn dat namen die verwijzen naar goden uit Babel. Maar het is je misschien opgevallen, aan het einde van het verhaal worden nog steeds die jongens bij hun Hebreeuwse namen genoemd. En worden ze rijk gezegend. En dat heeft niet alleen met hun dieet te maken. En dat heeft ook niet in de eerste plaats te maken met het volgen van die verordeningen van God in zijn spijswetten. De Bijbelschrijver wil laten zien, als die eeuwige naam van God aan jouw naam verbonden is, dan is dat een verbintenis die meegaat en die eeuwig duurt. Daar komt niks tussen. En ook al kom je dan in Babel terecht, en ook al gebeurt er dan heel veel druk om het te laten lopen, om een ander mens te worden, om het allemaal los te laten, maar die naam van God is een eeuwige naam. En die blijft. Dat is de naam waarin uitgesproken wordt: ik zal er zijn voor jou. En ik zal voor je instaan. Hoe dan ook, waar dan ook. Die is niet uit te wissen. Hij is de levende. Hij staat daarvoor garant, zegt dat boek Daniël. Reken daarmee. Dat is denk ik de machtige belofte van Daniël 1. Wat heeft de kerk, wat heeft onze samenleving weerbare mensen nodig? Niet van Babel, maar van Jeruzalem. Mensen met hoop en liefde en van de vrede. Hoe word en blijf je zo'n weerbaar mens zoals Daniël? En hoe vorm je nou zo'n generatie van weerbare mensen? Daniël zegt denk ik niet door te beginnen en te focussen op alleen maar levensstijl en radicale keuze. Dat komt op het tweede plan, dat doet ook mee, maar dat is het tweede. Het eerste heeft te maken met de naam van God. Ik zou voor vandaag zeggen, weerbare mensen die ontstaan omdat ze weten dat ze gedoopt zijn. Ik denk dat het daarmee te maken heeft in onze tijd. Een weerbare kerk kan groeien omdat wij rekenen met wat in de doop over ons leven is uitgeroepen. De naam van de eeuwige God die vastgeklonken is aan jouw kwetsbare naam. En die naam kan van alles mee gebeuren. Die kan zelfs uitgewist worden, maar die andere naam verbonden aan jouw naam, die niet, want die is machtig en krachtig. En dat heeft hij bewezen in kruis en opstanding van Christus. En dat is de diepste werkelijkheid van ons bestaan. En dat je daarmee leert rekenen, dat je daarvan uit leert te gaan, dan kan alles veranderen. Je baan, je gezondheid, je relatie, je reputatie. Zelfs de wereld waarin je leeft. Maar die naam blijft. Daarom kan een christenmens vrij leven. En niet omdat je zo sterk bent of zo radicaal. Maar omdat Christus zo sterk is. En je daarmee rekent en dat gelooft. Babel zegt, jullie zijn nu van ons. Maar God steekt er een stokje voor. Die zegt, jullie zijn voor mij. En dat blijven jullie. Daar gebeurt het gevecht. Er wordt aan die jongens getrokken. Maar die machtige naam van God blijkt daartegen bestand. En daar is denk ik weerbaarheid een gevolg van. Ik ben van hem. En niets en niemand, zei Paulus al, kan ons scheiden van de liefde van God in Christus. Goed dat je er bent vanmiddag. Hier klinkt het goede nieuws, die machtige naam van God in Jezus Christus.
die zegt, je bent van mij voor eeuwig en altijd. En er komt niks en niemand tussen. En omdat je dat hoort, omdat je daar wordt teruggebracht, werken wij, oefenen wij in onze weerbaarheid. Mooie jongens zijn het. Dat is het laatste. Je zou het niet verwachten, maar na een dieet van 10 dagen groente en water steken ze qua schoonheid, vertelt Daniel, met kop en schouders boven de rest uit. Wij durven dat natuurlijk helemaal niet te zeggen, maar Daniel wel. Die zegt eigenlijk, als de woorden en de beloften van God jouw voedsel zijn, en als de eeuwige liefde van God ruimte krijgt in wie jij bent en waar je voor leeft, dan word je daar mooier van. Dan word je daar een mooier mens van. Menselijker vooral. Amen.

Wij hebben de verkondiging van het evangelie gehoord en wij willen nu in antwoord ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarbij op toonhoogte 295, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Wij belijden ons geloof als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel. Waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Amen.

Laten wij God danken met hem voor elkaar bidden. Heer onze God, wij komen tot u. En wij beseffen dat met dat we die Bijbelwoorden lezen, Daniël, die zwarte bladzijde uit de geschiedenis van uw volk, uit het Oude Testament, geschiedenis van geweld en onderdrukking en zoveel doden en zoveel onrecht. Wij weten dat we daar weinig van beseffen, omdat we daar ver van afstaan voor het grootste gedeelte. En daar zijn we ook wel dankbaar voor. Maar het maakt ons ook bescheiden, omdat er zoveel andere mensen in onze geschiedenis tot op de dag van vandaag veel meer reden hebben om zich te herkennen in die grote woorden van pijn en moeite, de waanzin van oorlog. Alles wat heilig is, met voeten getreden, namen die verspild worden en gemorst, alsof het niks is. Wij bidden u, Heer, ontferm u over al die mensen die dat aan hun lijve ondervinden in onze dagen. In de Oekraïne, allerlei andere plekken waar namen gewoon niet tellen. We bidden u, Heer, ontferm u. En we snappen ook niet zo goed wat mensen bezielt om zo op de macht te zijn, zo tekeer te gaan, zo de wil aan anderen op te leggen. Maar het gebeurt. En wij danken u dat we uw woord hebben, waarin het wordt blootgelegd, waar het wordt geoordeeld. Maar het vecht ons ook aan. Wat voor soort mensen zijn wij? En waar is God dan in dat hele verhaal? En we danken u voor dat boek, Daniël. Een geschenk van u, ook aan ons, aan onze tijd. Vaak onzichtbaar en zo verborgen. Maar niet minder reëel bent u de God die aan zet is en regeert. En we bidden u dat wij in deze tijd weerbare mensen zullen zijn, omdat we dat weten. Dat ons hart, onze identiteit, wie we ten diepste zijn, u toebehoort. En dat niemand daaraan kan komen en bij kan komen. Wilt u ons daarin leren om ons fundament daar steeds weer te vinden en te zoeken. Om daarin te oefenen wat het betekent om gedoopt te zijn in die machtige namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we bidden u dat de menselijkheid, kostbare namen van mensen om ons heen, bij ons dan wel in veilige handen is. We bidden u voor de bestuurders van ons land, in deze wereld, die daar verschil in kunnen maken. Dat u ze wijs maakt en dat u ze ruimte geeft om u te volgen en vrede te stichten. We bidden u voor deze wereld, waar zoveel gebeurt wat om te huilen is en te huiveren. Dat u spoedig komt, Heer Jezus, om alle dingen nieuw te maken. En dat in de tussentijd wij mensen mogen zijn met een hart voor u en voor de mensen om ons heen. En daarin mensen van de hoop dat het toch, ondanks alles en door alles heen, de goede kant op gaat. Omdat Jezus leeft en regeert in eeuwigheid. We brengen u de lof en de aanbidding, de dank en de eer. In Jezus' naam. Amen. De inzameling van de gaven is bestemd voor de noodhulp in Venezuela. Het kerkbeheer is bestemd voor de eredienst. En ook de laatste collecte, derde collecte, voor de instandhouding van de wijkgemeente. Wij zingen een avondlied op toonhoogte 154, het eerste en derde couplet. Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Nou, dat is toch heerlijk, zo'n enthousiaste organist die ons nog een extra lied wil laten zingen. We zijn nog lang niet uitgezongen. Huh? Heel goed, precies. Maar ja, we moeten toch een keer ophouden. Ik mag jullie zegenen in de naam van de drie-enige God. Ontvang deze zegen, ga dan heen in vrede en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest met jullie allemaal. Amen.

Welkom terug bij Stilok Radio, het programma Middagzon. Wij hebben geluisterd naar de middagdienst van de hervormde gemeente. En die middagdienst kwam uit de Oude Kerk aan de Markt. Voorganger in deze dienst was dominee C.A. van der Graaf. Wanneer u die dienst nog een keer wilt beluisteren, dan kan dat. Gaat u dan naar de website van Stilok, www.stilok.nl, en klik op het knopje kerkdiensten en u kunt opnieuw de dienst beluisteren. Wij gaan verder tot 7 uur met het programma Middagzon.

Ik lees u een gedicht van mevrouw Nel Benschop. En dat gedicht komt uit haar bundel, Een vlinder van God. Het gedicht heette De verloren zoon. Dit mag ik als een diepe vreugde weten. God heeft mij lief. Hij heeft op mij gewacht. Ik hoef geen varkensvoeder meer te eten. Zo blij is vader dat hij huilt en lacht. Zo blij is hij dat hij geen woord kan zeggen. Dat hij alleen mijn vuile handen neemt. Om daar de sleutel van zijn woning in te leggen. Ik ben weer thuis. Ik ben niet meer ontheemd. Hij heeft aan mij een gouden ring gegeven. Hij heeft een sneeuwwit kleed mij omgedaan. Ik mocht niet zeggen wat ik had misdreven. Ik mocht als kind het huis weer binnengaan. Mijn oudste broer is boos, verbitterd weggelopen. Wie bitter is, gaat elke vreugd voorbij. Maar vader zei, laat toch zijn plaats maar open. Mijn oudste zoon hoort evengoed bij mij.

Wij zijn aan het einde gekomen van het programma Middagzon. Vanmiddag werd Middagzon gepresenteerd door Dick Timmerman. U kunt het hele programma Middagzon van deze middag nog een keer beluisteren als u gaat naar de website van Stilok, www.stilok.nl, en u drukt op het knopje kerkdiensten, dan kunt u daar de aansluiting vinden om nog een keer naar dit programma te luisteren. Wij hopen u weer te ontmoeten volgende week zondagmiddag om 16:30 bij het programma Middagzon.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
4: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kan toch geen toeval zijn. We hoorden Pjotr en Dwight Dissels met het lied Mijn Stem. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijds christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan je juist dus al de eerste gehoord hebt. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, ik vind het zelf al, voor mij is het een feestje en ik hoop voor u ook. Het is namelijk zo dat afgelopen vrijdag Switchfoot een heel nieuw album heeft uitgebracht. En ja, eigenlijk zou ik het liefst het hele album nu in één stuk laten horen. Maar dan houden we wel erg weinig variatie in de artiesten natuurlijk. Dus dat zal ik maar niet doen. Maar ik ben in ieder geval heel enthousiast over het album. Dus we gaan deze uitzending twee nummers luisteren van het album. En nu de eerste alvast. We gaan luisteren naar Switchfoot met het lied Beautiful Life van hun nieuwe album Forever Now.

De Afters met een nieuwe nummer, It's Gonna Get Better. Dan mogen we doorgaan met een nieuw nummer van Graham Jones samen met Sam Bowman. We gaan luisteren naar het lied No, Not One.

Love in the Outcome met een nieuwe nummer, Come Thou Found. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van John van Duysen samen met Citizens. We gaan luisteren naar het lied Joyful Noise.

0: you want to mix it right now?
1: Yeah.
2: Right. Wow. This is crazy.
0: Let's drop it next Friday.
3: Let's drop it this Friday.
4: Forrest Frank met zijn nieuwe nummer The Truth Will Set You Free. We gaan nu luisteren naar een nieuw nummer van Heart and Strings. We gaan luisteren naar een nieuw nummer dat ze hebben uitgebracht, genaamd Peach Sand.

Paris Cherries samen met Aaron Cole met het nieuwe nummer God Did. Dan gaan we nu door met het tweede nummer wat we zouden gaan luisteren van het nieuwe album van Switchfoot. We gaan luisteren naar YFWYA, dat staat voor You Forgot Who You Are.

David Leonard met zijn nieuwe nummer The Day Is Coming. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is van een lied van Riley Clemens. En we gaan luisteren naar haar nieuwe lied Spiritually Stronger.

scared? George Wilson met zijn nieuwe nummer Do It Scared. Dan gaan we nu luisteren naar een nummer van een artiest die ik pas vandaag heb gevonden. Maar hij heeft pas twee nummers uitgebracht, allebei binnen de afgelopen maand. Dus ja, ik dacht dan kunnen ze ook gewoon bij de nieuwe nummers. Dus daar gaan we nu naar luisteren. We gaan luisteren naar de artiest Waymaker met zijn nummer Holy Forever.

nog een nieuwe artiest die ik niet kende, namelijk Lion Saddle samen met Rave Jesus met het nieuwe nummer Ravens and Doves. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van de Zweedse band Lindy. We gaan luisteren naar een nieuwe nummer, Messed Up Messenger.

0: nieuws van 8 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
7: Voor jou en mij. Eén Vallei.
8: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

De zusjes van Renee met het lied Paint the Skies. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nieuw nummer van Bodhi. En we gaan luisteren naar zijn nieuw lied Go for Broke.

Waymaker met het lied More Than Able. Dat was het laatste nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren deze week. We hadden deze week 21 nieuwe nummers. Dat is toch een stuk meer dan vorige week. Toen hadden we er maar 4. Nu is het toch ruim de helft van het programma. Maar nu gaan we in ieder geval door met de rest van het programma. Te beginnen met A Gripper's Revolution met hun lied Senses.

Mercy Me met een nummer You Found Me. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van One Common. We gaan luisteren naar een lied Wanna Be Like You.

Ben Wilson met het lied Strong. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Sarah Reeves. En we gaan luisteren naar het lied Details uit The Ivory Sessions.

Fucking Country met een lied Fine Fine Life. We zijn alweer aangekomen bij de laatste drie nummers van deze uitzending. En we gaan nu luisteren naar For All Seasons met de nummer Higher.

Damascus en Rokus Maasland met het lied Lichtdragers. Je hoort het al aan de muziek. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u weer van harte bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Net als altijd zal ik weer de afspeellijst bijwerken met de nummers die gedraaid zijn in deze uitzending. Die kunt u vinden op de Instagrampagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje dus naar een afspeellijst waar alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending, mochten er nog geen terug willen luisteren. Het zou kunnen dat ik dat vergeet of dat het iets later gebeurt gezien deze uitzending één dag eerder opneem. En dus morgen rond 10 uur 's avonds misschien een beetje afgeleid ben met waar ik daarmee bezig ben. Maar ik zal mijn best doen om eraan te denken. Dus, ja, dat. Mocht u nog feedback hebben over het programma of verzoeknummers die u zou willen horen, dan mag u die ook via diezelfde pagina indienen. En ja, dan komen ze waarschijnlijk in een toekomstige uitzending terecht. Wat wil ik verder nog zeggen? Ik had volgens mij nog iets. Ik weet het niet meer. Nou ja, in ieder geval nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wil u nog een hele gezegende week toewensen. En als laatste nummer om het programma af te sluiten gaan we luisteren naar Selah met hun lied God is overal. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Dat was het lied Bron van Licht en Leven, waarin we hoorden: laat de zon van uw gerechtigheid opgaan over ons leven en wij zien u in uw heerlijkheid. Halleluja. Goedenavond en welkom bij Zingend Geloven hier op Eén Vallei. Vanavond hebben we helemaal in het teken gezet van de hittegolf. De presentatie wordt verzorgd door mijn man Wiebe en mezelf Marie. Achter de knoppen staat Ronald de Lange. Ronald, fijn dat je ons helpt.
1: Ja, heel fijn. Dankjewel. We gaan luisteren naar dus liederen over de hittegolf. Om specifiek te zijn, liederen over, of waar in ieder geval heel vaak het woordje zon in voorkomt. We beginnen met de Psalm Project, met hun bewerking van Psalm 52. Gebed voor de koning, waarin ze zingen: zolang de zon nog steeds zou rijzen, zolang de maan schijnt in de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen. Daarna lied 967, Zonne der Gerechtigheid, maar dan in het Duits. Nu eerst Psalm 72 van het Psalm Project. Dan hopen we dat het liedje binnenkort gevonden wordt. Hij is gevonden. Nou, dan wordt hij straks binnenkort afgespeeld. In ieder geval, wat hebben we het heet gehad, mensen? Marie, jij ook wel, hè?
0: Ja, zeker. Bijna gesmolten.
1: Oh, daar kwam bijna iets.

0: Dat was Zonne der Gerechtigkeit door Daniel Harter in het Duits dus. En daarvoor hoorden we de Psalm Project. Dat duurde even. De hittegolf is denk ik ook voor de computers en het systeem hier misschien lastig. Nou goed, we hebben een poosje stilte gehad thuis. In ieder geval, de zon het brengt wat teweeg. En Marie?
1: In de Bijbel heeft de zon veel verschillende betekenissen. Van de almacht en heiligheid van God en Christus, tot het scheppingsverhaal of tot een licht dat ons de weg wijst. Genoeg om dankbaar voor te zijn en hem voor te loven. We gaan luisteren naar Van waar de zon opgaat, lof en aanbidding en praise Adonai.

Dat was Praise Adonai, gezongen door Paul Wilbur. Ja, vandaag dus de hittegolf uitzending special. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar in ieder geval de hittegolf uitzending van Zingend Geloven, waarbij het thema de zon is. Ja, over die hittegolf. Vandaag is denk ik de laatste dag, verwachten ze ervan. En wat hebben we, tenminste wij, een hoop geprobeerd om die zon te weren. Ik weet niet of u dat ook geprobeerd hebt. Van zonnebrand tot airconditioning. Schaduwdoeken, in het zwembad duiken, naar de Rijn gaan. Of een natte washand over je gezicht halen. En dat is maar goed ook, want het was ook bijna niet vol te houden. Maar als we het hebben over de zon met een hoofdletter, dan moeten we al dat soort dingen toch maar beter niet doen. Want Gods licht en warmte, die hebben we juist keihard nodig. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen. Vandaar dus deze uitzending over de zon, of de hittegolf. En we gaan luisteren naar liederen die naar onze dankbaarheid tonen. We gaan luisteren naar een geliefd lied, 10.000 redenen. En aansluitend een iets moderner lied nog, Glorieus, nummer opwekking 814.

De zon, de maan, de stormen en de kalmte. Het nodigt niet alleen maar uit tot lof en ontzag, maar soms ook gewoon tot vrolijkheid. We gaan luisteren naar Zie de zon zo hoog daar aan de hemel van Nederland zingt. En aansluitend het lieflijke en vrolijke There is sunshine in my soul today.

Dat was There Is Sunshine In My Soul Today. Ik word altijd heel vrolijk van dat soort, dat stijltje, christelijke liederen. Al die sunshine, al die zonnestralen, die warmte, de vreugde, dat mag ons verwarmen, maar ook aanmoedigen en in beweging zetten. Straks gaan we luisteren naar Sela, waar ze onder andere zingen: maak ons hart een huis waar uw liefde woont. Laat ons spreken van uw grote trouw. Leer ons zien en horen uw stem te verstaan. Om een zegen te zijn in uw naam. Een hoop mooie opdrachten, denk ik zo. Een stukje zon zult u straks zelf al horen. Aansluitend Christian Getty en Sandra McCracken met het lied Son of My Soul. Waarin ze bezingen hoe Gods licht ons het pad mag wijzen en in onze ziel zich mag planten. Nu eerst Sela met U bent aanwezig.

We zijn aan het einde gekomen van deze hittegolf aflevering Zingend Geloven. Die volledig in het teken stond van de zon. Zowel met als zonder hoofdletter. Dank Ronald voor de techniek. En dank mensen thuis of onderweg voor het luisteren. We sluiten af met het lied dat niet mag ontbreken. U raadt het vast al. Jezus zal heersen waar de zon. Tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: De muzieksoort die zich perfect leent voor lange, uitgesponnen muziekstukken. De progrock. En we beginnen met King Crimson. Hier is 21st Century Schizoid Man.

0: Ja. Het kortste nummer van vanavond duurde 7 minuten en 23 seconden. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 225, als het goed is. En ik zeg als het goed is, want we nemen deze uitzendingen van de maand juli, de long versions zomerspecials, we nemen ze van tevoren op. En vanavond en vanmiddag moet ik zeggen, vanmorgen is het zelfs nog, is mijn technicus van dienst Peter. Peter, welkom.
1: Hey, goedemorgen, goedenavond.
0: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
1: Live, goedenavond.
0: Ja. De komende 5 weken, lieve luisteraars, in de Appassionata zomerspecials staan we per genre stil bij de nummers die normaliter te lang zijn voor de radio. Ik had nog zoveel suggesties voor lange nummers dat ik besloot ze via de zomerspecials maar eens helemaal uit mijn systeem te halen. En gelijk in de eerste aflevering van vanavond heb ik gelijk een record. Namelijk, we gaan maar 6 nummers in 2 uur tijd draaien. En toch komen we chronisch tijd tekort. Dus daarom gelijk door met een van die vele progstukken die in 2 helften verdeeld is. Het gebeurde in de jaren 70 veel. Deel 1 stond op kant A van de LP, deel 2 op kant B. Nou, in dit geval, voor het nummer wat nu komt, koos ik voor deel 1. Hier is Jethro Tull met Thick as a Brick.

0: Jethro Tull, Thick as a Brick, part 1. En als je de plaat omdraaide, hoorde je part 2. Bam, hij kwam nog even terug. Ik ben vergeten te zeggen aan het begin, maar ik hoop dat u deze uitzendingen ergens in de tuin of thuis lekker met een koptelefoon luistert. Want daar zijn het wel de nummers voor. Lieve luisteraars, ja, we gaan dus alweer naar het laatste nummer van het eerste uur. Want zo snel gaat dat vanavond. We gaan naar een nummer wat ik denk dat iedereen wel kent. Een bepaalde generatie zal dit nummer kennen, omdat het de spooky soundtrack was van de film The Exorcist. Ik denk een nog veel grotere generatie, die kent het als de muziek die speelde bij Bassie en Adriaan als het heel erg spannend
1: allemaal
0: werd.
1: Allemaal magisch.
0: En dan heb je natuurlijk nog de generatie die het vooral kent van Latent Talent. Ja. Want die gebruiken namelijk het nummer ook. Ik heb het over Mike Oldfield's Tubular Bells. Ja, lieve luisteraars, straks in het tweede uur hebben we nog 3 hele epische prog-rock nummers voor jullie klaarstaan. Dus het advies is absoluut, blijf sowieso luisteren naar onze specials, onze zomerspecials vol prachtige lange nummers die je nooit in zijn geheel op de radio hoort. Maar voor nu geldt, zet even die koptelefoon op en afhankelijk van welke generatie je hebt, zie die priester met zijn briefcase in de mist
1: naar dat volgespuugd worden.
0: Ja, nou nee, dat nog niet. Maar vooral in die beginscène loopt hij naar dat huis toe en weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Maar de muziek geeft je gelijk al aan, hier gaat iets gebeuren wat niet helemaal in de haak is. Of stel je voor, die clown en die acrobaat die beginnen
1: met Spanje of Frankrijk promotie of ja. Griekenland.
0: En die er vervolgens een waanzinnig avontuur tegemoet gaan. Of ja, als je van die andere generatie bent, dan volgt nu de quiz volgens mij van Latent Talent.
1: Ja, dat was een soort quiz en meerdere vragen, stellingen en dergelijke en dan daar antwoorden op.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook dit muziekje.
0: Ja. Hier is Mike Oldfield, het eerste deel van Tubular Bells. Geniet ervan.
2: Oeh, Harry. Die is wel heel erg lang.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mensen.

Het album Fragile uit 1971, Yes, met Roundabout. De volledige 8 minuten en 36 seconden. En Yes heeft natuurlijk veel langere nummers in het repertoire, maar vanavond koos ik voor deze. Welkom bij het tweede popvolle uur van deze eerste Long Versions zomerspecial. En wie denkt, lieve luisteraars, dat het alleen oude groepen uit het verleden, uit de 70s en de 60s en die lange progrock maakten, dan zit je ernaast. Ook vandaag de dag zijn er nog bands die waanzinnige en mooie epossen maken. Luister maar eens naar het volgende nummer uit 2004. Hier is IQ met Harvest of Souls.

0: je een beetje into deze muziek bent, een beetje into progressieve rock, dan wil ik heel graag de band IQ heel, heel erg warm bij u aanbevelen. Dit komt van wat ik persoonlijk hun beste album ooit vind. Daar zijn de meningen wat over verdeeld, maar dat is mijn mening. Dark Matter uit 2004, het majestueuze. Dat is het woord wat we hierbij moeten gebruiken. Harvest of Souls. Peter, ik wil jou bedanken voor alle vier de handelingen die jij hebt moeten verrichten voor deze uitzending.
1: Het was hard werken.
0: Hard werken, hè? Ja. En we hebben ook lekker bij kunnen praten ook weer.
1: Dat ook weer.
0: Lieve luisteraars, volgende week dan hebben we weer een Long Versions zomerspecial. En die staat in het teken van de elektronische muziek. Daar gaan we over. Ik denk dat wij die weer samen gaan doen. Want
1: dat zou ik heel fijn vinden.
0: Dat is jouw dingetje.
1: Dat is wel mijn genre. Ja.
0: Waar hebben we het dan over, lieve luisteraars? Dan hebben we het over Vangelis, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, dat soort bands. En we gaan weer een record breken. Dus luister volgende week absoluut weer. Tot volgende week. Dus tot die tijd zeg ik, zoals altijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een werkelijke mastodont van een proggroep. Een echte progdinosaurus, zoals dat zo mooi heet.
1: En de beste in de business.
0: Eigenlijk wel een beetje.
1: Geen twijfel voor mij.
0: Als je het hebt over lange nummers maken. Dit is een band met niets dan lang, langer en langste nummers op hun naam. Ik heb het over Pink Floyd. 1971 brachten ze hun album Metal uit. En daar, je hoort hem al tikken op de achtergrond of piepen op de achtergrond, stond het werkelijk fenomenale Echoes. Laat je meevoeren op een reis boven, onder water. Overal kom je terecht als je een beetje goed meebeleeft met de muziek.
1: Laat je onderdompelen. Dit is een soort onderzeeën geluid, niet?
0: Ja, precies. Geniet van Pink Floyd met Echoes. Tot volgende week.
2: Harry, die is wel heel erg lang.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen storten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je